0: toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij... met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien...

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Bye.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en

dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar. Ja.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: De Bruno.

0: Flevoland. Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66... voor de bouw van IJstad in het Markermeer bij Almere. En de schippers van de Bruine Vloot zijn boos op de gemeente Urk... omdat ze de haven niet meer in mogen.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment, maar er wordt wel geflitst. Op de A1 in Muiden in de richting van Amsterdam bij hectometerpaal 14,9. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen Joliene.
1: Zo, goedemorgen. Hoe is het met jou, Rutger?
4: Het gaat goed.
1: Ja?
4: Het was weer lekker vroeg vanochtend. Maar des te langer de kans om van het warme weer te genieten. Want het wordt weer tropisch vandaag.
1: Ja, is het zo? Ik had wat regen onderweg.
4: Ja, ik ook.
1: Ja, ik verbaasde me erover. Ik denk, oh, oké. Okay.
4: Ja, ik wist niet dat het in de planning zat. Buitjes in de lucht hangen, inderdaad. Ja.
1: Net was een wat dreigende lucht, hè?
4: Ja, hè?
1: Ja, ja. Nou ja, goed. Maar wie weet is het symbool voor deze dag?
4: Oh ja, ja, inderdaad. Want vanaf 4 uur gaat het los, hoorden we net al.
1: Oké, okay. Ik ben nog helemaal wakker.
4: Ja, code geel, onweer, ellende. Dus we moeten er maar even van genieten zolang als het kan, toch?
1: Zo is het.
4: In het nieuws vanochtend, het gaat niet goed met de bankrekening van Almere. Zometeen.

0: Crush van Jennifer Page. Het is 6:07. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Charterschippers voelen zich buitengesloten in de haven van Urk. Door problemen met de kades is er minder ruimte in de haven en daarom mogen de grote schepen er voorlopig niet meer aanmeren.
0: Volgens de schippers heeft dat grote gevolgen. Routes moeten worden aangepast, ondernemers lopen inkomsten mis en ook over de veiligheid op het IJsselmeer bestaan zorgen. Volgens charterschipper Wilfred Spaargaren uit Kampen voelt de branche zich gediscrimineerd omdat zij als enige geweerd wordt.
2: Ik heb in februari een gesprek gehad met de manager van de havendienst. En ja, daar hebben we geprobeerd voor ons een passende oplossing te vinden. En ja, naar blijkt nu is die er niet.
3: Wat is de reden die wordt gegeven door de gemeente om jullie te weren?
2: Nou, de reden die ze ons geven is dat wij als doelgroep bereikbaar zijn. En dat er dus met ons afspraken gemaakt kunnen worden. Ja, dat is, vinden we zeer teleurstellend. En we voelen ons eigenlijk gewoon zwaar gediscrimineerd. Waarom wij als enige geweerd worden. Terwijl de pleziervaart en de andere scheepvaart gewoon wel de haven in mag.
3: Wat betekent het voor jullie bedrijven, maar ook voor andere soortgelijke bedrijven, dat ze niet meer daar kunnen aanmeren?
2: Het betekent in zoverre dat er extra kosten gemaakt moeten worden om een haven te bereiken. Dus wij moeten zeg maar ons reisprogramma soms omgooien. En op die manier lopen we dus gewoon een stuk omzet mis.
3: Want is er ook niet zo van angst van nou dat het dan toch misgaat, dat het verzakt en dat het misschien ook wel nadelig kan zijn voor de boom, maar misschien ook voor de passagiers?
2: Ja, dan zou je het hele strand ook af moeten sluiten. Want dan zou je dus ook voor de pleziervaart daar geen lichtplek kunnen organiseren. Want als het dus een veiligheidskwestie zou zijn, naar mijn mening, dan zou er dus helemaal niemand meer kunnen liggen. Door ons compleet te weren en dat eigenlijk ook voor de toekomst, voor drie jaar eigenlijk minimaal te zeggen, ja, dat vind ik eigenlijk ontoelaatbaar.
3: Jullie zijn ook een petitie gestart. Wat heeft dat tot dusver opgeleverd, de petitie?
2: Nou, we zijn nu al ruim over de 200

0: tekeningen. En wij hopen dat we hebben, de bedoeling is dat wij in juli hebben wij nog weer een moment dat wij het geheel kunnen evalueren. En ik hoop dat wij dan eventueel voor het najaar, dat we niet tot 15 september moeten wachten dat we weer plek is. Maar misschien vanaf 1 september dat alweer bespreekbaar wordt. Maar ja, momenteel worden de hakken in het zand gezet en zijn we dus niet welkom op Urk.
1: Dat was charterschipper Wilfred Spaargaren. De gemeente laat in een reactie weten begrip te hebben voor de teleurstelling bij de schippers. Maar volgens Urk was er weinig keuze. Wel blijven charterschepen bij noodsituaties welkom in de haven. Je hoort een bijdrage van verslaggever Tom Rogge.

0: Modern Love van David Bowie. En daarvoor hoorde je Talk to Me van Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. Het is 16 minuten over 6.
1: Een negatief resultaat, jaar op jaar. Zo omschrijft burgemeester Hein van der Loo de geldzaken van Almere tijdens de bespreking van de voorjaarsnota. De gemeente sloot de afgelopen jaren af met tientallen miljoenen euro's in het rood.
0: Ja, die structurele tekorten komen op het bordje van een toekomstige coalitie. Die moet scherpe keuzes maken, beseft D66-raadslid Meeke Smulders.
2: Nou ja, zoals al gezegd staat er nooit nieuw beleid in. Hè? Dus we gaan geen nieuwe dingen doen, want er is een coalitie die gevormd wordt. En verder, ja, wat alle partijen inbrachten, we hebben grote financiële zorgen. We hebben op termijn komen 10 miljoen tekort, dus dat moeten we vinden. En ja, en doordat we 10 miljoen tekort komen, loopt de buffer leeg.
3: Ja, dus een nieuwe coalitie begint rood.
2: Ja, dat klopt. We hebben een uitdaging.
1: Het toekomstige college moet dus orde op zaken stellen. Dat is de boodschap van het afzwaaiende college bij monden van burgemeester Hein van der Loo. Het is nog niet bekend wanneer de stad een nieuwe coalitie heeft. De onderhandelingen zijn nog volop aan de gang.
0: Volgens mij horen we daar...
1: Zonder ingrijpen wilde ik zeggen. Ja. Het dreigt de komende 5 jaar bijna 130 miljoen euro te verdampen uit de spaarpot van Almere. En dat vindt Nick Vendel van de PVV heel zorgwekkend.
4: Ik zie het nu voor het eerst. Ik schrik er enorm van. Ik schrik er enorm van dat we naar een kleine 5 miljoen gaan, terwijl we een 45 miljoen moeten hebben. Dat moet teruggetrokken worden naar 45 miljoen als het aan de PVV ligt, ongeacht wat. Hoe deze coalitie en de nieuwe coalitie dat voor elkaar willen gaan krijgen. Nou ja, deze coalitie kan je eigenlijk wel weglaten, want die gaan het niet meer voor elkaar krijgen. Dus de nieuwe. Dat is een heel groot vraagteken. Ja.
0: Meeke Smulders van D66 hoopt dat het toekomstige college de problemen serieus neemt en mogelijke oplossingen ruim op tijd aandraagt bij de raad en bij de inwoners.
2: Want we merken dat in voorgaande periodes heel veel bezuinigd. En dan kregen we altijd op het laatste moment te weinig informatie. En dan krijg je heel veel ruzie. Je kunt die dingen niet goed uitzoeken. En dat is niet goed voor de stad en ook niet goed voor de raad.
1: Jeugdzorg blijft een van de grootste kostenposten van de gemeente. Maar volgens raadslid Vendel ook een van de ingewikkeldste.
4: Het vervelende is, het is natuurlijk enorm belangrijk. De zorg voor kinderen, dat is belangrijk, dat moet goed blijven. Daar moet ook echt helemaal niks aan veranderen. Dus waar kijk je dan naar? Welke kosten ga je besparen? Ja, zonder dat het de kinderen raakt. Moeilijke opgave. Ik dacht dat het een opgave is waar je heel lang over na moet denken en goed moet nadenken wat je waar en wel niet gaat bezuinigen. Want daar komt het eigenlijk op neer. We moeten gaan bezuinigen. En die is een beetje ook.
0: Ja, het toekomstige college moet dus orde op zaken stellen. Dat is de boodschap van het afzwaaiende college. Het is nog niet bekend wanneer Almere een nieuwe coalitie heeft. De onderhandelingen die lopen nog.

0: Way Back Home van Ilse de Lange.
1: De berichten van buiten Flevoland. De gemeente Zandvoort beslist later vandaag of delen van de stad en het strand langer veiligheidsrisicogebied blijven. Afgelopen weekend was het daar onrustig met opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. De burgemeester van Zandvoort is het helemaal zat.
2: Overal waar gerecreëerd wordt zien we dat er gewoon overlast is van groepen. En dat is echt langs de hele kust, maar ook bij recreatieplassen. En dat is buitengewoon vervelend. Het is heel irritant dat gasten blijkbaar met dit, met voorbedachte raden dit gedrag vertonen in onze gemeente.
1: De politie in Zandvoort mag voorlopig onder meer preventief fouilleren.
0: Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruins komen vertellen over het begin van de coronapandemie. De komende maanden volgen nog tientallen andere betrokkenen. De enquêtecommissie hoopt nieuwe feiten naar boven te halen, zegt deze verslaggever.
3: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
0: De verwachting van de commissie is dat het eindverslag begin volgend jaar af zal zijn. Wat zaken van buiten.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66 voor de bouw van IJstad. Deze stad in het Markeren IJmeer moet tegen Almere aankomen. Er zou plek zijn voor 60.000 woningen. Dat kost volgens D66 20 miljard euro. Volgens andere partijen wordt het veel duurder. Ze wijzen er ook op dat het om een beschermd natuurgebied gaat. De schippers van de Bruine Vloot, die met passagiers varen over het IJssel en Markermeer, zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente Urk. Die heeft de schippers laten weten dat ze voorlopig niet meer welkom zijn in de haven van Urk. Dat heeft te maken met de zwakke kades. De kade waar de Bruine Vloot afmeert is niet beschikbaar. Dit is charterschipper Wilfred Spaargaren uit Kampen.
2: We voelen ons eigenlijk gewoon zwaar gediscrimineerd, waarom wij als enige geweerd worden, terwijl de pleziervaart en de andere scheepvaart gewoon wel de haven in mag. Wij moeten ons reisprogramma soms omgooien. En op die manier lopen we dus gewoon een stuk omzet mis.
1: Voor het verkrachten van zijn ex-vriendin en het maken van seksueel getinte foto's van de vrouw heeft een 38-jarige man uit Almere 2 jaar cel gekregen. De twee waren geen stel meer, maar woonden nog wel in hetzelfde huis. Daar verkrachtte de Almeerder zijn ex. Op zijn computer stonden foto's en video's van de vrouw waarop haar billen en kruis te zien waren. Die beelden waren zonder haar medeweten gemaakt. En op de kruising van de Muntweg en het Hooiveld in Emmeloord zijn gisteren 2 auto's frontaal op elkaar gebotst. Er raakte niemand gewond, de auto's waren zwaar beschadigd. Het is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Meer nieuws op Web & App.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. De concerten van rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Maar burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren.
4: Goedemorgen, begindag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt geregeld en de temperatuur die gaat echt vrij snel oplopen. Vanmiddag krijgen we zelfs te maken met tropische temperaturen van 30 of lokaal misschien wel 31 graden. Uitzonderlijk hoge temperaturen wel voor de tijd van het jaar. En het kan ook echt wel benauwd aanvoelen. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en aan het einde van de middag en vanavond dan kan er lokaal ook een onweersbui voorkomen. Morgen, dan valt de temperatuur wat lager uit, maar nog steeds is het zomers warm met 25 of 26 graden. Het is overal droog en flink zonnig. En vanaf zondag, dan wordt het wat wisselvalliger en ook wat koeler.
5: Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn geen vertragingen nog, maar er wordt wel geflitst op de A1 in Muiden in de richting van Amsterdam bij hectometerpaal 14,9. En aan de Beneluxlaan in Almere wordt geflitst in beide richtingen. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. Ja, files. Het is vaak hommeles bij de rotonde bij het station van Lelystad, maar daar komt een oplossing.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Video killed the radio star om 7:07.
1: De gehate rotonde bij het NS-station van Lelystad verdwijnt en het wordt een voorrangskruising met verkeerslichten. Het is onderdeel van een plan van de gemeente om de doorstroming in het stationsgebied te verbeteren.
0: Maar ja, gaan die ingrepen ook werken? Dat vroegen we aan een paar weggebruikers.
2: Ik denk dat een hele kleine verbetering is, maar niet noemenswaardig.
3: Wat zal dan wel een verbetering zijn?
2: Ja, dat mensen het mijden, maar ja.
4: Deze taxichauffeur denkt dat het verwijderen van de rotonde wel zal zorgen voor meer doorstroming van het verkeer op de stationslaan waar ze nu hun standplaats hebben voor de ingang van het NS-station.
5: Ik vond het prima, want het was altijd ochtend, is avond altijd hier is villa.
2: Ik denk op dit moment dat er niet direct een oplossing is om het weer te veranderen, want er is al zoveel veranderd, iedere keer weer.
4: Ook komen er verkeerslichten en haaientanden. Alles is erop gericht om het doorgaand verkeer dat via de middenweg onder het spoor door wil aan te moedigen om te rijden via de dreven rond het centrum. Maar ja, omrijden...
3: Zal het werken, denkt u?
2: Ik denk het niet.
3: Want mensen willen toch liever de kortste weg?
2: Oh ja, je wordt soms de kortste weg. Mensen, als je niet bekend bent, word je een bepaalde route gewezen. En die volg je. Dat is heel raar. Er zit iets raars in de mensen. Je zit in een auto, je hebt die routeplanner aan en je volgt het. Want je bent bang als je iets anders doet, dat je helemaal vast komt te zitten.
3: Denkt u dat ze dat gaan doen, omrijden?
5: Ja, die moet doen omrijden, anders is geen keuze.
4: De taxichauffeurs krijgen een andere standplaats. Niet meer voor het station, maar twee rijen onder het spoor.
5: Dat wordt prima, daar is veel ruimte en is ook veilig. Dus wij zijn beleidend met die parkeerplaats.
4: Ze staan nu nog op een vrij krappe plek waar ook wel eens gewone auto's staan. Terwijl iets verderop een kiss and ride staat.
5: Nee, niet zo best waar hier heel veel ongeluk gebeurt. Die particulieren komen gewoon onze auto aangeraakt. Schade gekregen aan onze auto's. En ja, particulieren zijn sommige geweest niet. Ja, die bord gaat niet lezen. Staat daar P-taxi, maar hun kan niet lezen. Parkeren hier en veel problemen. Als ze daar weer gaan, dat is het prima wordt.
4: De gemeente start in juli met de werkzaamheden. Dan is de rotonde, Vissen-Arendreef stationslaan, afgesloten.
5: Vanaf juli? Ja, dan wordt het een beetje minder druk, want het is vakantie beginnen. Dus zomervakantie, kinderen. Dus ja, het wordt iets minder file, denk ik.
2: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
3: Bent u niet met vakantie dan?
2: Nee, gedeeltelijk, maar niet de hele tijd. Ik ben dicht in de buurt, dus ik ben hier ook nog regelmatig.
1: De werkzaamheden kunnen via een bouwapp gevolgd worden. En je hoorde de bijdrage van verslaggever Sam Jones.

0: I Just Might van Bruno Mars. Zometeen zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, de brandveiligheid van duurzame... De brandveiligheid van duurzame gebouwen is op veel plekken onvoldoende. Zo dadelijk hoor je daar meer over. Nu eerst Alizé, Moi Lolita.

0: Wild Lolita van Alize, 12 minuten voor 7.
1: Wat heb je gemist op radio en tv in Nieuwsuur? Aandacht voor de brandveiligheid van duurzame gebouwen. Die is op veel plekken onvoldoende, omdat het bouwen met duurzame materialen zoals hout extra risico's met zich meebrengt. Brandveilig en tegelijkertijd duurzaam bouwen is niet altijd makkelijk, volgens adviseur David den Boer.
2: Krijgen van een liftdeur die ook getest is, dus aantoonbaar brandwerend is in een houten wand. Ja, zo'n liftdeur was gewoon nog niet te kopen. Hè? En dat is waar we in deze transitie tegenaan lopen, dat allerlei producten nog niet in hout getest zijn.
1: De balans tussen maatregelen en duurzaamheid is moeilijk, maar belangrijk, zegt hij.
2: Meer maatregelen betekent ook een grotere milieu-impact. Dus we moeten echt met elkaar op zoek naar waar ligt nou dat optimum tussen enerzijds veiligheid, en absolute veiligheid bestaat niet, en de andere kant een stukje duurzaamheid en kost.
0: In Met het oog op morgen sprak theatermaker Nikki Ong over haar voorstelling De kleine vriendelijke veganist. Nou, ik vind het een grappige titel wel.
1: Ja.
0: Ja, ze dompelde zich een jaar lang onder in de varkensindustrie om de sector waar ze als veganist boos op is beter te leren kennen. Nou, ze had heel veel bijzondere gesprekken met boeren, maar ook de ontmoeting met de directeur van een slachthuis blijft haar bij.
3: Maar ik heb daar heel mooi met hem over kunnen praten en hij kon daar ook, ja, we konden daar heel goed samen op reflecteren hoe dat dan voor mij was en ook hoe het voor hem is om dat dan te zien en om daar elke dag weer mee bezig te zijn. Dus dat was eigenlijk een heel interessant en mooi gesprek wat uren duurde. Dus dat zijn ook momenten geweest die me ook wel hebben ontroerd ergens. Omdat mensen waarvan ik dacht dat ze helemaal aan de andere kant van het spectrum stonden of een hele andere visie hadden op de wereld, dat we eigenlijk elkaar in heel veel dingen konden vinden.
0: Ja, en juist een theatervoorstelling leent zich voor dit onderwerp. Omdat tegenstanders elkaar dan kunnen ontmoeten, zegt Ong.
3: En juist die mensen in één ruimte samenbrengen en met elkaar in gesprek laten gaan. En toen konden ze ook de varkens zien, wat extra bijzonder was. Dat is wel iets wat ik bijzonder vind in theater. En waarom ik ook dacht, ik weet niet of dit werkt als ik er een boek over zou schrijven. Omdat het ook, nou dan wordt het waarschijnlijk ook weer zo'n boek wat dan allemaal andere veganisten gaan lezen. In plaats van dat je juist weer mensen aanspreekt die gewoon een voorstelling willen zien en dan ineens op zo'n manier met andere mensen in contact komen en hierover na gaan denken.
1: In de RTL Tonight sprak Ruud Gullit over het aanstaande KLM Open, waarvan hij toernooidirecteur is. Het is een jaarlijks golftoernooi in Amsterdam en Gullit zag de populariteit van de sport de afgelopen jaren sterk toenemen.
4: Het golf is nu vooral door Tiger Woods zo verschrikkelijk populair geworden. En vooral bij jongeren. Want het was in mijn tijd toch wel een beetje elitair.
5: Kakkers.
4: Kakkers allemaal, ja.
5: Ik ken ze niet.
4: Ja, golft u ook. Ja. Maar dat is al een beetje veranderd. Je ziet nu dat ze proberen het toch wel een beetje de stap voor de jongeren om te gaan spelen. Wordt wat makkelijker. Maar het is niet goedkoop.
1: Gullit, golf zelf ook. Dat is een goede zin. Gullit golft zelf ook. Ja. En heeft een specifieke techniek.
4: Nee, het is eigenlijk net baseball, hè? Ja. Als jij hem ook, dan stap je ook in. Dat is eigenlijk om mijn knie een beetje te beschermen. Ik heb heel veel professionals gevraagd, wat moet ik hier nou mee doen? Het is echt de professionals die al op de tour spelen en die zeggen, Ruud, is het geweldig. Dat moet je laten, dat moet je zo houden, moet je niks aan veranderen.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.
0: Golf jij ook?
1: Zeker niet.
0: Zeker niet.
1: Zeker niet. Jij wel?
0: Nee. Nee. Ooit wel geprobeerd, hoor.
1: Ja, ik
0: maar
1: ook wel.
0: Het was niet aan mij besteed.
1: Nee,
0: joh.
1: Hè?
0: Nee. Ik geloof dat ik voor echt wat technischere sporten, en volgens mij is golf toch ook wel, ja, je moet wel een goede techniek hebben.
1: Ja.
0: Het is niet echt aan mij besteed. Ik heb getennist na roeien. Dat gaat me nog wel goed af.
1: Oh ja.
0: Ja, laat mij maar gewoon lekker wandelen.
1: Ja, hè? Ja, dat vind ik ook beter. Ja. Alles met ballen, daar ben ik wat minder goed in.
0: Oké, dit is Kim Wilde, Cambodia.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is een nieuwe coalitie, begint rood.
2: Ja, dat klopt. We hebben een uitdaging.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Wordt iets minder file, denk ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Ja, dat is, vinden wij zeer teleurstellend.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquis Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquis Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquis Zonwering en Wonen. Marquis met Quis.
9: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
10: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66 voor de bouw van IJsstad in het Markermeer bij Almere. En de schippers van de Bruine Vloot zijn boos op de gemeente Urk omdat ze de haven niet meer in mogen.
8: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
13: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
12: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
14: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
12: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn nog geen vertragingen, maar er wordt wel geflitst op de A1 in Muiden in de richting van Naarden bij hectometerpaal 14,9. En in beide richtingen aan de Beneluxlaan in Almere. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. Het gaat niet goed met de bankrekening van Almere. Zometeen duiken we daarin.
11: Ja, en we hebben het ook over de haven van Urk. Er is te weinig plek, want er zijn problemen met de kades. Nou, schippers van de Bruine Vloot die zijn wel een beetje boos op de gemeente. Want zij mogen die haven van Urk niet meer in.
16: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naalbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander...

0: Last Train Home van John Mayer. Het is 7 minuten over 7.
1: De politiek besprak gisteren de miljoenen tekorten van Almere van de afgelopen jaren.
0: Om nieuwe tekorten te voorkomen moet de gemeente de komende jaren scherpe keuzes gaan maken. Dat zegt Meeke Smulders van D66.
2: Nou ja, zoals al gezegd staat er nooit nieuw beleid in. Hè? Dus we gaan geen nieuwe dingen doen, want er is een coalitie die gevormd wordt. En verder, ja, wat alle partijen inbrachten, we hebben grote financiële zorgen. We hebben op termijn komen 10 miljoen tekort, dus dat moeten we vinden. En ja, en doordat we 10 miljoen tekort komen, loopt de buffer leeg.
3: Ja, dus een nieuwe coalitie begint rood.
2: Ja, dat klopt. We hebben een uitdaging.
1: Zonder ingrijpen dreigt de komende 5 jaar bijna 130 miljoen euro te verdampen uit de spaarpot van Almere. En dat vindt Nick Vendel van de PVV zorgwekkend.
4: Ik zie het nu voor het eerst. Ik schrik er enorm van. Ik schrik er enorm van dat we naar een kleine 5 miljoen gaan, terwijl we een 45 miljoen moeten hebben. Dat moet teruggetrokken worden naar 45 miljoen als het aan de PVV ligt, ongeacht wat. Maar hoe deze coalitie en de nieuwe coalitie dat voor elkaar willen gaan krijgen. Nou ja, deze coalitie kan je eigenlijk wel weglaten, want die gaan dat niet meer voor elkaar krijgen. Dus de nieuwe. Dat is een heel groot vraagteken. Ja.
0: Meeke Smulders van D66 hoopt dat het toekomstige college de problemen serieus neemt en mogelijke oplossingen ruim op tijd aandraagt bij de raad en bij de inwoners.
2: Want we merken dat in voorgaande periodes heel veel bezuinigd en dan kregen we altijd op het laatste moment te weinig informatie. Dan krijg je heel veel ruzie, je kunt die dingen niet goed uitzoeken en dat is niet goed voor de stad en ook niet goed voor de raad.
1: Jeugdzorg blijft een van de grootste kostenposten van de gemeente, maar volgens raadslid Vendel ook een van de ingewikkeldste.
4: Het vervelende is, het is natuurlijk

0: gewoon belangrijk. De zorg voor kinderen, dat is belangrijk. Dat moet goed blijven. Daar moet ook echt helemaal niks aan veranderen. Dus waar kijk je dan naar? Welke kosten ga je besparen? Ja, zonder dat het de kinderen raakt. Moeilijke opgave. Ik dacht dat het een opgave is waar je heel lang over na moet denken. En goed moet nadenken wat je waar en wel niet gaat bezuinigen. Want daar komt het eigenlijk op neer. We moeten gaan bezuinigen. En niet zo'n beetje ook.
1: Ja, het toekomstige college moet dus behoorlijk orde op zaken gaan stellen. Het is nog niet bekend wanneer de stad een nieuwe coalitie heeft. De onderhandelingen zijn nog volop aan de gang.

0: van Miles Smith. Het is 13 minuten over 7.
1: Even kijken naar wat het weer gaat doen vandaag. Wouter van Bernebeek, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Wordt het een bloedhete dag vandaag?
2: Ja, maar we beginnen wel met bewolking en wat regen nog. Er trekt namelijk een soort warmtefront over onze provincie. En dat wil zeggen dat achter dat front veel warmere lucht zit. Maar dat front zelf gaat met bewolking en wat regen gepaard. We zien het nu ook op sommige plaatsen een beetje regenen. Nou, koud is het niet, want de temperatuur ligt al bijna op 20 graden. En vanmiddag, zodra dat warmtefront dan voorbij is, gaat de zon van tijd tot tijd doorbreken. Ja, en dan gaat de temperatuur wel flink stijgen hoor. Naar zo'n 28 tot lokaal 30 graden. Met een hoge luchtvochtigheid gaat het dan echt behoorlijk broeierig. En ik denk ook wel een tikje onaangenaam aanvoelen buiten.
1: Ja, dat wordt puffen denk ik. En ja. Daarna dan breekt de hel los, heb ik gehoord.
2: Nou, ik denk dat het wel meegaat.
1: Oh, gelukkig.
2: Zeker in Flevoland gaat het wel meevallen hoor. Ik denk zelfs dat het op vrij veel plaatsen gewoon droog blijft vanavond.
1: Oh, hey, ja. Dat is goed nieuws.
2: Ja.
1: Maar in de rest van het land hoorde ik code geel?
2: Nou, ook ja, ik denk vooral in het zuidoosten van Nederland. Delen van Gelderland, Brabant, Limburg. Daar kunnen wel een paar flinke regen- en onweersbuien ontstaan. Maar voor de rest verwacht ik niet zo heel schokkende dingen. Zeker in Flevoland niet.
1: Nou, dan blijven we lekker in Flevoland. En vannacht en morgen...
2: Ja, vannacht kan er een enkele regenbui vallen. Op de meeste plaatsen is het droog en het koelt af naar een graad of 14. En morgen dan schijnt de zon geregeld. Het is op de meeste plaatsen droog. Er ontstaan in de middag wel wat stapelwolken, maar die zullen niet uitgroeien tot buien. Als er al een bui valt, zal het opnieuw voor Zuid-Nederland zijn morgen. En temperaturen, ja, veel aangenamer dan vandaag. Met een wat lagere luchtvochtigheid en een graad of 24. En gaan we dan verder vooruitkijken, dan zien we dat er zondag een enkele bui kan vallen. Een graad of 22. En de dagen daarna verlopen toch wel wisselvallig. Vooral vanaf dinsdag wordt het allemaal wel wat natter buiten. Met temperaturen die gaan zakken naar een graad of 20. Maar dat is wel heel normaal voor deze tijd van het jaar. De echt warme lucht laten we dan wel even achter ons voorlopig.
1: Oké, Wouter van Bernebeek, dankjewel. Schippers van de Bruine Vloot zijn boos op de gemeente Urk. Ze mogen de haven van Urk niet meer in omdat er problemen zijn met de kades. Volgens de schippers heeft dat grote gevolgen.
0: Ja, ze moeten omvaren en lopen inkomsten mis. Schipper Wilfred Spaargaren.
3: Ik heb in februari een gesprek gehad met de manager van de havendienst. En ja, daar hebben we geprobeerd voor ons een passende oplossing te vinden. En ja, naar blijkt nu, is die er niet.
4: Wat is de reden die wordt gegeven door de gemeente om jullie te weren?
3: Nou, de reden die ze ons geven is dat wij als doelgroep bereikbaar zijn. En dat er dus met ons afspraken gemaakt kunnen worden. Ja, dat is, vinden we zeer teleurstellend. En we voelen ons eigenlijk gewoon zwaar gediscrimineerd. Waarom wij als enige geweerd worden. Terwijl de pleziervaart en de andere scheepvaart gewoon wel de haven in mag.
4: Wat betekent het voor jullie bedrijf, maar ook voor andere soortgelijke bedrijven, dat ze niet meer daar kunnen aanmeren?
3: Het betekent in zoverre dat er extra kosten gemaakt moeten worden om een haven te bereiken. Dus wij moeten ons reisprogramma soms omgooien. En op die manier lopen we dus gewoon een stuk omzet mis.
4: Want is er ook niet zo van angst van nou dat het dan toch misgaat, dat het verzakt en dat het misschien ook wel nadelig kan zijn voor de boom, maar misschien ook voor de passagiers?
3: Ja, dan zou je het hele strand ook af moeten sluiten. Want dan zou je dus ook voor de pleziervaart daar geen lichtplek kunnen organiseren. Want als het dus een veiligheidskwestie zou zijn, naar mijn mening, dan zou er dus helemaal niemand meer kunnen liggen. Door ons compleet te weren en dat eigenlijk ook voor de toekomst, voor drie jaar eigenlijk minimaal te zeggen, ja, dat vind ik eigenlijk ontoelaatbaar.
4: Jullie zijn ook een petitie gestart. Wat heeft dat tot dusver opgeleverd, de petitie?
3: Nou, we zijn nu al ruim over de 200 handtekeningen. En wij hopen dat we hebben. De bedoeling is dat wij in juli. Hebben wij nog weer een moment dat wij het geheel kunnen evalueren. En ik hoop dat wij dan eventueel voor het najaar, dat we niet tot 15 september moeten wachten dat we weer plek is. Maar misschien vanaf 1 september dat alweer bespreekbaar wordt. Maar ja, momenteel worden de hakken in het zand gezet en zijn we dus niet welkom op Urk.
1: Dat was charterschipper Wilfred Spaargaren. De gemeente laat weten begrip te hebben voor de teleurstellingen bij de schippers. Maar volgens Urk was er weinig keus. Charterschepen mogen bij noodsituaties wel de haven van Urk in.
0: Zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland. Waar hebben we het over?
1: We hebben het onder andere over Zandvoort. Daar wordt later vandaag beslist of het nog een veiligheidsrisicogebied is. Na alle ongeregeldheden van onder andere Pinksteren.
0: 18 minuten over 7. Rosalind van Vitesse.

0: berichten van buiten Flevoland. Het is een dilemma voor akkerbouwers. Hoe bestrijd je onkruid als je geen chemicaliën wil gebruiken? Daar is een oplossing voor. Steeds meer akkerbouwers kopen een robot die onkruid kan herkennen en weghalen. Ik wil er ook zo een in mijn tuin. Ja. De bedoeling is dat de robot dag en nacht doorgaat met wieden. Boer Emiel uit Kruiningen heeft ook zo'n onkruidrobot.
1: Als wij niks doen aan het onkruid, ja, dat overwoekert het gewas en dan krijgt het geen kans meer.
2: Dan heb je geen eieren.
1: Hele kleine, ja. Net genoeg voor de frikandel speciaal. De wc, nooit vrij, hoeft ook geen koffie. Net een beetje stroom, die kan gewoon door blijven gaan.
2: En naar de uien, waar gaat hij dan naartoe?
1: Naar de knolselderij, de sigarij en de wortelen.
0: Ideaal.
3: Nou, kijk eens aan, multi-inzetbaar. Nou. Ja, dat is wel super handig. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Deze verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
4: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
3: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Nou, dat is dan ook weer een beetje overdreven. Ik bedoel, het is maar materiaal, toch?
0: Dat is zeker waar.
3: Ja, het kost een beetje geld, maar ja. Ach.
0: De gemeente Zandvoort beslist later vandaag of delen van de stad en het strand langer veiligheidsrisicogebied blijven. Afgelopen weekend was het daar onrustig met opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. De burgemeester van Zandvoort is het daar helemaal zat.
5: Overal waar gerecreëerd wordt, zien we dat er gewoon overlast is van groepen. En dat is echt langs de hele kust, maar ook bij recreatieplassen. En dat is buitengewoon vervelend. Het is heel irritant dat gasten blijkbaar met dit, met voorbedachte raden dit gedrag vertonen in onze gemeente.
0: De politie in Zandvoort mag voorlopig onder meer preventief fouilleren.
3: Een omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg gaat van tafel. Minister Sterk heeft dat gisteravond laten weten. En zorginstellingen die zijn daar uiteraard heel blij mee, zegt fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie.
6: Daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
3: Minister Sterk schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuinigingen in ieder geval een jaar uit te stellen. Ik wil ook zo'n begroting. Dat ik opeens heel veel geld vind.
0: Dat zou lekker zijn.
3: Ja.

0: laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Voordat ik hier manager...

0: ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
4: Met het regionieuws.
5: Almere staat voor een flinke financiële uitdaging. De gemeente verwacht de komende 5 jaar minstens 81 miljoen euro tekort te komen en ziet de financiële buffer bijna helemaal verdwijnen. Dat schrijft burgemeester Hein van der Loo in de voorjaarsnota. Een nieuwe coalitie moet daarom jaarlijks zo'n 10 miljoen euro bezuinigen of extra inkomsten zoeken. Bijvoorbeeld via hogere belastingen. De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66 voor de bouw van IJstad. Deze stad in het Marker en IJmeer moet tegen Almere aankomen. Er zou plek zijn voor 60.000 woningen. Dat kost volgens D66 20 miljard euro. Volgens andere partijen wordt het veel duurder. Ze wijzen er ook op dat het om een beschermd natuurgebied gaat. De schippers van de Bruine Vloot, die met passagiers varen over het IJssel en Markermeer, zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente Urk. Die heeft de schippers laten weten dat ze voorlopig niet meer welkom zijn in de haven van Urk. Dat heeft te maken met de zwakke kades. De kade waar de Bruine Vloot afmeert is niet beschikbaar. Dit is charterschipper Wilfred Spaargaren uit Kampen.
6: We voelen ons eigenlijk gewoon zwaar gediscrimineerd, waarom wij als enige geweerd worden, terwijl de pleziervaart en de andere scheepvaart gewoon wel de haven in mag. Wij moeten ons reisprogramma soms omgooien. En op die manier lopen we dus gewoon een stuk omzet mis.
5: Voor het verkrachten van zijn ex-vriendin en het maken van seksueel getinte foto's van de vrouw heeft een 38-jarige man uit Almere 2 jaar cel gekregen. De twee waren geen stel meer, maar woonden nog wel in hetzelfde huis. En daar verkrachtte de Almeerder zijn ex. Op zijn computer stonden foto's en video's van de vrouw waarop haar billen en kruis te zien waren. De beelden waren zonder haar medeweten gemaakt. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Concerten van de omstreden rapper Kanye West in Arnhem mogen van de gemeente gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het over verlenging van het staakt het vuren eens met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog wel mee instemmen. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. De mislukte lancering is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin.
8: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt geregeld en de temperatuur die gaat echt vrij snel oplopen. Vanmiddag krijgen we zelfs te maken met tropische temperaturen van 30 of lokaal misschien wel 31 graden. Uitzonderlijk hoge temperaturen wel voor de tijd van het jaar. En het kan ook echt wel benauwd aanvoelen. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en aan het einde van de middag en vanavond dan kan er lokaal ook een onweersbui voorkomen. Morgen, dan valt de temperatuur wat lager uit, maar nog steeds is het zomers warm met 25 of 26 graden. Het is overal droog en flink zonnig. En vanaf zondag, dan wordt het wat wisselvalliger en ook wat koeler.
9: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging, de N307, Kampen richting Lelystad, tussen Kampen en de N306. 5 minuten vertraging daar. Er wordt geflitst op de A1 in Muiden, in de richting van Amsterdam, bij hectometerpaal 14,9 en aan de Beneluxlaan in Almere in beide richtingen. En zometeen hebben we het over de gehate rotonde bij het NS-station van Lelystad. Die verdwijnt.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Human Nature van Michael Jackson. Het is 7 minuten over 7:30. Goedemorgen.
1: De gehate rotonde bij het NS-station in Lelystad verdwijnt. En het wordt een voorrangskruising met verkeerslichten. Het is onderdeel van een plan van de gemeente om de doorstroming in het stationsgebied te verbeteren.
0: Maar ja, gaan die ingrepen ook werken? Dat vroegen we aan een paar weggebruikers.
2: Ik denk dat het een hele kleine verbetering is, maar niet noemenswaardig.
3: Wat zal dan wel een verbetering zijn?
2: Ja, dat mensen het mijden, maar ja.
4: Deze taxichauffeur denkt dat het verwijderen van de rotonde wel zal zorgen voor meer doorstroming van het verkeer op de stationslaan waar ze nu hun standplaats hebben voor de ingang van het NS-station.
5: Ik vond het prima, want er was altijd ochtend en avond altijd hier is villa.
2: Ik denk op dit moment dat er niet direct een oplossing is om het weer te veranderen, want er is al zoveel veranderd, iedere keer weer.
4: Hoe komen er verkeerslichten en haaientanden? Alles is erop gericht om het doorgaand verkeer dat via de middenweg onder het spoor door wil aan te moedigen om te rijden via de dreven rond het centrum. Maar ja, omrijden...
3: Zal het werken, denkt u?
2: Ik denk het niet.
3: Want mensen willen toch liever de kortste weg?
2: Je wordt soms de kortste weg. Mensen, als je niet bekend bent, word je een bepaalde route gewezen. En die volg je. Dat is heel raar. Er zit iets raars in de mensen. Die zitten in een auto, je hebt die routeplanner aan en je volgt het, want je bent bang als je iets anders doet, dat je helemaal vast komt te zitten.
3: Denkt u dat ze dat gaan doen, omrijden?
5: Ja, die moet doen omrijden, anders is geen keuze.
4: De taxichauffeurs krijgen een andere standplaats. Niet meer voor het station, maar 2 rijen onder het spoor.
5: Dat wordt prima, daar is veel ruimte en is ook veilig. Dus wij zijn beleidend met die parkeerplaats.
4: Ze staan nu nog op een vrij krappe plek waar ook wel eens gewone auto's staan. Terwijl iets verderop een kiss and ride staat.
5: Nee, niet zo best waar hier heel veel ongeluk gebeurt. Die particulieren komen gewoon onze auto aangeraakt. Schade gekregen aan onze auto's. En particulieren zijn sommige geweest niet. Ja, die bord gaat niet lezen. Staat daar P-taxi, maar hun kan het niet lezen. Parkeren hier en veel problemen. Als ze daar weer gaan, dat is het prima wordt.
4: De gemeente start in juli met de werkzaamheden. Dan is de rotonde, Vissen-Arendreef stationslaan, afgesloten.
5: Vanaf juli? Ja, dan wordt het een beetje minder druk, want het is vakantie beginnen. Dus zomervakantiekinderen. Dus wordt iets minder file, denk ik.
2: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
3: Bent u niet met vakantie dan?
2: Gedeeltelijk, maar niet de hele tijd. Ik ben dicht in de buurt, dus ik ben hier ook nog regelmatig.
1: De werkzaamheden kunnen via een bouw-app gevolgd worden. De bijdrage was van verslaggever Sam Jones.

0: Zou ze nog bang zijn?
1: Ik hoop het niet voor haar.
0: Hanna mee en Bluff, ik ben niet meer bang. Zometeen wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het over het brandveilig en tegelijk duurzaam bouwen. Dat niet altijd makkelijk is. En zometeen hoor je waarom dat is. Nu dan, Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa.

0: blijft toch mooie muziek van Eros Ramazzotti.
1: Wat heb je gemist op radio en tv? In Nieuwsuur was er aandacht voor de brandveiligheid van duurzame gebouwen. Die is op veel plekken onvoldoende omdat het bouwen met duurzame materialen, zoals hout, extra risico's met zich meebrengt. Brandveilig en tegelijkertijd duurzaam bouwen is niet altijd makkelijk, volgens adviseur David den Boer.
2: Krijgen van een liftdeur die ook getest is, dus aantoonbaar brandwerend is in een houten wand. Ja, zo'n liftdeur was gewoon nog niet te kopen. Hè? En dat is waar we in deze transitie tegenaan lopen. Dat allerlei producten nog niet in hout getest zijn.
1: De balans tussen maatregelen en duurzaamheid is moeilijk, maar belangrijk, zegt hij.
2: Meer maatregelen betekent ook een grotere milieu-impact. Hè? Dus we moeten echt met elkaar op zoek naar waar ligt nou dat optimum tussen enerzijds veiligheid, en absolute veiligheid bestaat niet, en de andere kant een stukje duurzaamheid en kost.
0: In Met het oog op morgen sprak theatermaker Nicky Ong over haar voorstelling De kleine vriendelijke veganist. Ze dompelde zich een jaar lang onder in de varkensindustrie om de sector, waar ze als veganist boos op is, beter te leren kennen. Nou, ze had veel bijzondere gesprekken met boeren en een ontmoeting met de directeur van een slachthuis. En ja, dat gesprek blijft haar wel bij.
3: Maar ik heb daar heel mooi met hem over kunnen praten. En hij kon daar ook, ja, we konden daar heel goed samen op reflecteren hoe dat dan voor mij was. En ook hoe het voor hem is om dat dan te zien en om daar elke dag weer mee bezig te zijn. Dus dat was eigenlijk een heel interessant en mooi gesprek wat uren duurde. Dus dat zijn ook momenten geweest die me ook wel hebben ontroerd ergens. Omdat mensen waarvan ik dacht dat ze helemaal aan de andere kant van het spectrum stonden of een hele andere visie hadden op de wereld, dat we eigenlijk elkaar in heel veel dingen konden vinden.
0: Ik vind het wel heel bijzonder dat zo'n directeur daar echt uren voor vrijmaakt.
1: Ja.
0: Ja, wel goed dat hij dat doet. Maar ja, juist een theatervoorstelling leent zich voor dit onderwerp, omdat tegenstanders elkaar dan kunnen ontmoeten, zegt Ong.
3: En juist die mensen in één ruimte samenbrengen en met elkaar in gesprek laten gaan, en toen konden ze ook de varkens zien, wat extra bijzonder was. Dat is wel iets wat ik bijzonder vind in theater. En waarom ik ook dacht, ik weet niet of dit werkt als ik hier een boek over zou schrijven. Omdat het ook, nou, dan wordt het waarschijnlijk ook weer zo'n boek wat dan allemaal andere veganisten gaan lezen. In plaats van dat je juist weer mensen aanspreekt die gewoon een voorstelling willen zien. En dan ineens op zo'n manier met andere mensen in contact komen en hierover na gaan denken.
1: In de RTL Tonight sprak Ruud Gullet over het aanstaande KLM Open, waarvan hij toernooidirecteur is. Het is een jaarlijks golftoernooi in Amsterdam. En Gullet zag de populariteit van de sport de afgelopen jaren sterk toenemen.
4: Ja, het golf is nu vooral door Tiger Woods zo verschrikkelijk populair geworden. En vooral bij jongeren. Want het was in mijn tijd toch wel een beetje elitair.
5: Kakkers.
4: Kakkers allemaal, ja.
5: Ik ken ze niet.
4: Ja, ja. Golft u ook. Ja. Maar dat is al een beetje veranderd. Je ziet nu dat ze proberen het toch wel een beetje de stap voor de jongeren om te gaan spelen. Wordt wat makkelijker. Maar het is niet goedkoop.
1: Gullet golft zelf ook en heeft een specifieke techniek.
4: Nee, het is eigenlijk net baseball, hè. Ja. Als jij hem ook, dan stap je ook in. Dat is eigenlijk om mijn knie een beetje te beschermen. Ik heb heel veel professionals gevraagd, wat moet ik hier nou mee doen? Het is echt de professionals die al op de tour spelen. En die zeggen, Ruud, is het geweldig. Dat moet je laten, dat moet je zo houden. Daar moet je niks aan veranderen.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: Er is een nieuwe coalitie, begint rood.
7: Ja, dat klopt. Met mijn uitdaging.
5: Ook dit is Flevoland.
8: Oh, een rampplan waar je voor moet bereiden, ja.
5: En dit is ook Flevoland.
9: Wordt iets minder file, denk ik.
5: Dit is Flevoland.
10: Ja, dat is, vinden wij zeer teleurstellend.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes... naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
15: Almere staat voor een flinke financiële uitdaging. De gemeente verwacht de komende 5 jaar minstens 81 miljoen euro tekort te komen... en ziet de financiële buffer bijna helemaal verdwijnen. En de Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66... voor de bouw van IJsstad in het Markermeer bij Almere.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
17: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
16: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
18: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
16: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar 328 euro kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op... omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen... als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het gaat niet goed met de bankrekening van Almere. Zometeen nemen we even een kijkje op die rekening.
15: Ja, er is te weinig plek aan de kades op Urk. Er zijn ook problemen mee. Die kades zijn verzakt. Ja, dat betekent dat schippers van de Bruine Vloot er niet mogen aanmeren. Ze zijn boos.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
22: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: All That She Wants. Ace of Base, het is 7 minuten over 8.
1: De politiek besprak gisteren de miljoenen tekorten van Almere van de afgelopen jaren.
0: Om nieuwe tekorten te voorkomen moet de gemeente de komende jaren scherpe keuzes maken. Dat zegt Meeke Smulders van D66.
2: Ja, zoals gezegd staat er nooit nieuw beleid in. Hè? Dus we gaan geen nieuwe dingen doen, want er is een coalitie die gevormd wordt. En verder, ja, wat alle partijen inbrachten, we hebben grote financiële zorgen. We hebben op termijn komen 10 miljoen tekort. Dus dat moeten we vinden. En ja, doordat we 10 miljoen tekort komen, loopt de buffer leeg.
3: Ja, dus een nieuwe coalitie begint rood.
2: Ja, dat klopt. Met mijn uitdaging.
1: Zonder ingrijpen dreigt de komende 5 jaar bijna 130 miljoen euro te verdampen uit de spaarpot van Almere. En dat vindt Nick Vendel van de PVV zorgwekkend.
4: Ik zie het nu voor het eerst. Ik schrik er enorm van. Ik schrik er enorm van dat we naar een kleine 5 miljoen gaan. Terwijl we een 45 miljoen moeten hebben. Dat moet teruggetrokken worden naar 45 miljoen als het aan de PVV ligt. Ongeacht wat. Maar hoe deze coalitie en de nieuwe coalitie dat voor elkaar willen gaan krijgen. Nou ja, deze coalitie kan je eigenlijk wel weglaten. Want die gaan dat niet meer voor elkaar krijgen. Dus de nieuwe. Dat is een heel groot vraagteken. Ja.
0: Meeke Smulders van D66 hoopt dat het toekomstige college de problemen serieus neemt en mogelijke oplossingen ruim op tijd aandraagt bij de raad en bij de inwoners.
2: Want we merken dat in de voorgaande periodes heel veel bezuinigd en dan kregen we altijd op het laatste moment te weinig informatie. En dan krijg je heel veel ruzie, je kunt die dingen niet goed uitzoeken en dat is niet goed voor de stad en ook niet goed voor de raad.
1: Jeugdzorg blijft een van de grootste kostenposten van de gemeente, maar volgens raadslid Vendel ook een van de ingewikkeldste.
4: Het vervelende is, het is natuurlijk enorm belangrijk. De zorg voor kinderen, dat is belangrijk, dat moet goed blijven. Daar moet ook echt helemaal niks aan veranderen. Dus waar kijk je dan naar? Welke kosten ga je besparen? Ja, zonder dat het de kinderen raakt. Moeilijke opgave. Ik dacht dat het een opgave is waar je heel lang over na moet denken en goed moet nadenken wat je waar en wel niet gaat bezuinigen. Want daar komt het eigenlijk op neer. We moeten gaan bezuinigen. En die is een beetje ook.
0: Het toekomstige college moet dus orde op zaken stellen. Het is nog niet bekend wanneer Almere een nieuwe coalitie heeft. De onderhandelingen zijn nog volop aan de gang. Come on, get up.

0: Leuk liedje is het toch?
1: Ja, jouw favoriete liedje zelfs, zei je.
0: Not.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, ik denk, jij geniet daar echt volop van.
0: Nee,
1: oh.
0: Maar jij wel. Jij was
1: ik vind het wel vrolijk.
0: Zwingen.
1: Ik word er wel vrolijk van, ja.
0: Ja. Shakira en Zoo. Schippers van de Bruine Vloot.
1: Nee, we gaan even naar het weer.
0: Oh ja.
1: En de vraag of we daar dan ook inderdaad een beetje vrolijk van worden.
0: Nou, inderdaad. Wouter, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Het wordt een broeierige dag volgens mij, hè?
2: Ja, inderdaad. Op dit moment schijnt de zon geregeld. Er ligt nog wel een gebied met bewolking en wat regen klaar. Dat trekt later deze ochtend zo'n beetje over onze provincie heen. Daardoor wordt de temperatuur wat getemperd, maar vanmiddag breekt de zon dan weer door en dan wordt het op veel plaatsen toch wel ruim boven de 25 graden, lokaal tot tegen de 30 aan toe, maar dat ligt een beetje aan de hoeveelheid zon vanmiddag. Het gaat ook broeierig warm aanvoelen. Hè. We hebben een hoge luchtvochtigheid, dat merken we nu al een beetje. En er staat ook maar weinig wind. Nou kan er vanavond een enkele regen- of onweersbui gaan ontstaan in onze omgeving, maar ik denk dat het allemaal wel mee gaat vallen. De zwaarste buien zijn echt voor het zuiden en zuidoosten van Nederland en zullen aan onze neus voorbij gaan.
0: Oké, nou dat is goed nieuws. Nou is het dit weekend terrassenfestival in Almere.
2: Ja.
0: Hebben we natuurlijk goed weer nodig. Gaat dat ook worden?
2: Nou, zeker weten.
0: Oh, mooi. Ja,
2: dit weekend ziet er eigenlijk prachtig uit. Zeker morgen, veel zonneschijn, weinig wind, temperaturen van 25 graden en het blijft morgen de hele dag droog. En zondag ook een groot deel van de dag droog. Misschien in de avond een enkele bui, maar ook dan een graad of 24. En opnieuw staat er maar weinig wind. Dus het weekend ziet er eigenlijk schitterend uit. Dat gaat volgende week wel langzaam veranderen. Maandag wordt nog een overwegend droge dag. Maar vanaf dinsdag neemt de buienkans wel echt flink toe. En dat gaat dan tot volgend weekend wel aanhouden. Met van tijd tot tijd echt meer neerslag. En temperaturen dalen naar een graad of 20. Maar dat is dan eigenlijk wel weer heel normaal voor deze tijd van het jaar.
0: Wouter van Bernebeek, dank je wel. Schippers van de Bruine Vloot zijn boos op de gemeente Urk. Ze mogen de haven van Urk niet meer in omdat er problemen zijn met de kades. Volgens de schippers heeft dat grote gevolgen.
1: Nou, ze moeten omvaren en lopen inkomsten mis. Schipper Wilfred Spaargaren.
3: Ik heb in februari een gesprek gehad met de manager van de havendienst. En ja, daar hebben we geprobeerd voor ons een passende oplossing te vinden. En ja, naar blijkt nu is die er niet.
4: Wat is de reden die wordt gegeven door de gemeente om jullie te weren?
3: Nou, de reden die ze ons geven is dat wij als doelgroep bereikbaar zijn. En dat er dus met ons afspraken gemaakt kunnen worden. Ja, dat is, vinden we zeer teleurstellend. En we voelen ons eigenlijk gewoon zwaar gediscrimineerd. Waarom wij als enige geweerd worden. Terwijl de pleziervaart en de andere scheepvaart gewoon wel de haven in mag.
4: Wat betekent het voor jullie bedrijf, maar ook voor de andere soortgelijke bedrijven, dat ze niet meer daar kunnen aanmeren?
3: Het betekent in zoverre dat er extra kosten gemaakt moeten worden om een haven te bereiken. Dus wij moeten zeg maar ons reisprogramma soms omgooien. En op die manier lopen we dus gewoon een stuk omzet mis.
4: Want is er ook niet zo van angst van nou dat het dan toch misgaat, dat het verzakt en dat het misschien ook wel nadelig kan zijn voor de boom, maar misschien ook voor de passagiers?
3: Ja, dan zou je het hele strand ook af moeten sluiten. Want dan zou je dus ook voor de pleziervaart daar geen lichtplek kunnen organiseren. Want als het dus een veiligheidskwestie zou zijn, naar mijn mening, dan zou er dus helemaal niemand meer kunnen liggen. Door ons compleet te weren en dat eigenlijk ook voor de toekomst, voor drie jaar eigenlijk minimaal te zeggen, ja, dat vind ik eigenlijk ontoelaatbaar.
4: Jullie zijn ook een petitie gestart. Wat heeft dat al dus voor opgeleverd, de petitie?
3: Nou, we zijn nu al ruim over de 200 handtekeningen. En wij hopen dat de bedoeling is dat wij in juli... hebben wij nog weer een moment dat wij het geheel kunnen evalueren. En ik hoop dat wij dan eventueel voor het najaar, dat we niet tot 15 september moeten wachten dat er weer plek is. Maar misschien vanaf 1 september dat alweer bespreekbaar wordt. Maar ja, momenteel worden de hakken in het zand gezet en zijn we dus niet welkom op Urk.
0: Dat was charterschipper Wilfred Spaargaren. De gemeente laat weten begrip te hebben voor de teleurstelling bij de schippers. Maar volgens Urk was er weinig keuze. Charterschepen mogen bij noodsituaties wel de haven van Urk in.
1: Zometeen berichten uit binnen- en buitenland. Wat hebben we?
0: Er is een grote brand geweest op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp. Zo dadelijk hoor je daar meer over.

0: zou er een beetje zenuwachtig van worden, hoor.
1: Waarvan?
0: Als iemand dat zo vaak tegen me zou zeggen. Ja, nou weet ik het wel. UB40 en Chrissy Hynde, ja.
2: I got you, babe.
0: Ja,
2: I got you, babe. I got you, babe.
0: Goed. Wat katten we nog meer?
2: Een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp. Daar zijn vannacht tientallen brommobielen in vlammen opgegaan. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onduidelijk en de schade is enorm, ziet de verslaggever.
3: Er staan tientallen karkassen eigenlijk van brommobielen, van die 45 kilometer karren zoals ze ook wel bekend staan. Ja, die zijn helemaal afgebrand. Je ziet alleen nog de motorblokken zijn over en de wielen. En dat is het. Er staat een politielint omheen. Het ruikt ook naar brand. Het is echt een enorm triest gezicht.
2: Bij de brand in Numansdorp is niemand gewond geraakt.
0: Een omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg gaat van tafel. Minister Sterk heeft dat gisteravond laten weten. Nou ja, de zorginstellingen die zijn er uiteraard heel blij mee, zegt fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie.
4: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
0: Minister Sterk schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuinigingen nou in ieder geval een jaar uit te stellen.
2: De gemeente Zandvoort beslist later vandaag of delen van de stad en het strand langer veiligheidsrisicogebied blijven. Afgelopen weekend was het daar onrustig met opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. De burgemeester van Zandvoort is het gedrag van de overlastgevers helemaal zat.
5: Overal waar gerecreëerd wordt zien we dat er gewoon overlast is van groepen. En dat is echt langs de hele kust, maar ook bij recreatieplassen. En dat is buitengewoon vervelend. Het is heel irritant dat gasten blijkbaar met voorbedachte raden dit gedrag vertonen in onze gemeente.
2: De politie in Zandvoort mag voorlopig onder meer preventief fouilleren.
0: Harry Styles.
2: De berichten van buiten Flevoland.
0: Zeker.
2: En daar is Harry Styles, ja.
0: As it was.

0: comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Flevoland met het regionieuws.
9: Almere staat voor een flinke financiële uitdaging. De gemeente verwacht de komende 5 jaar minstens €81 miljoen tekort te komen en ziet de financiële buffer bijna helemaal verdwijnen. Dat schrijft burgemeester Hein van der Loo in de voorjaarsnota. Een nieuwe coalitie moet daarom jaarlijks zo'n €10 miljoen bezuinigen of extra inkomsten zoeken, bijvoorbeeld via hogere belastingen. De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66 voor de bouw van IJstad. Die stad in het Marker en IJmeer moet tegen Almere aankomen. Er zou plek zijn voor 60.000 woningen. Dat kost volgens D66 €20 miljard. Maar volgens andere partijen wordt het veel duurder. Zij wijzen er ook op dat het om een beschermd natuurgebied gaat. De schippers van de Bruine Vloot, die met passagiers varen over het IJssel en Markermeer, zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente Urk. Die heeft de schippers laten weten dat ze voorlopig niet meer welkom zijn in de haven van Urk. Dat heeft te maken met de zwakke kades. De kade waar de Bruine Vloot afmeert is niet beschikbaar. Dit is charterschipper Wilfred Spaargaren uit Kampen.
10: We voelen ons eigenlijk gewoon zwaar gediscrimineerd, waarom wij als enige geweerd worden, terwijl de pleziervaart en de andere scheepvaart gewoon wel de haven in mag. Wij moeten ons reisprogramma soms omgooien. En op die manier lopen we dus gewoon een stuk omzet mis.
9: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren schenden dat sinds oktober vorig jaar officieel van kracht is. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. De test was bedoeld om de motoren te ontsteken, niet om de raket te lanceren.
12: Vanochtend wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af in Flevoland en af en toe valt er nog een klein beetje regen uit het wolkendek. Nou, vanmiddag breekt de zon vaker door en dan wordt het echt broeierig warm met temperaturen die oplopen tot ruim boven de 25 graden. Er staat ook maar weinig wind. Vanavond en vannacht zou dan plaatselijk een enkele regen of onweersbui kunnen vallen, maar op de meeste plaatsen lijkt het allemaal wel mee te vallen met de buiigheid. En komende nacht volgen vanuit het noordwesten weer brede opklaringen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. En het weekend ziet er vervolgens schitterend uit met veel zonneschijn. Zowel zaterdag als zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. En de middagtemperatuur ligt daarbij rond een graad of 24.
13: Dankjewel Wouter. Het verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging op dit moment. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid 10 minuten vertraging. Er wordt geflitst aan de Beneluxlaan in Almere in beide richtingen. En heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En zometeen het gesprek.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Lady Marmalade van Labelle. Het is 7:07.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
2: Anna Wakker. Ze is al 30 jaar betrokken bij de Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk. Goedemorgen, mevrouw Wakker.
3: Goedemorgen.
2: Wat doet een waker voor mensen in de laatste fase van hun leven?
3: Het doel is aanwezig zijn. Niet meer, niet minder.
2: Mm-hmm. En u doet dat vooral 's nachts?
3: Ik prefereer de nacht.
2: Ja?
3: Ja.
2: Wat is vanwaar de nacht?
3: De nacht is, dan ben je echt gefocust op alleen de gast die in bed ligt. Overdag heb je heel veel geregeld met dokters, wijkverpleegkundigen, familie die langskomt. Dan is er heel veel ruis in mijn optiek. En in de nacht ben je echt op diegene die op bed ligt gefocust.
0: Ja, dus het is ook wel een kwestie van alert zijn.
3: Ja. Ja. Is iemand onrustig? Wil iemand een glaasje water? Of als het dat niet meer kan, even een swab door de mond. Of even een hand vasthouden. Of even een zijligging in bed geven. Van die kleine dingetjes.
0: Ja. U doet dit al 30 jaar, hè?
3: Ja.
0: Ja. Waarom bent u er ooit mee begonnen?
3: In 1994 overleed mijn schoonmoeder vrij plotseling. We waren op vakantie in Frankrijk. We kregen een belletje, toen nog niet met mobiele telefoons, maar via. Moeder ligt op bed en ze reageert niet meer. Dus wij met het zand tussen de tenen vanuit Frankrijk, hup, terug naar Urk. Heb ik samen met mijn zwager en schoonzus, we zijn maar met z'n vieren in het gezin van mijn man, hebben we een week echt 24/7 opgevuld. Schoonmoeder is overleden, maar misschien omdat de overgang van vakantie naar een intensieve periode, ik was kapot. Ik had niet meer de mogelijkheid om goed na te denken van hoe vullen we bijvoorbeeld de uitvaartdiensten in, wie moeten de kaarten hebben. Ik was moe.
0: Mm-hmm.
3: En ja, later zag ik de advertentie van vrijwilligers gezocht. Toen denk ik, dat vind ik nuttig. Ik zocht een soort vrije tijdsbesteding. En dat leek me wel wat.
0: Maar was het dan van, hadden wij dat toen ook maar gehad? Dat had wat verlichting gebracht,
3: nee,
0: of dat niet?
3: Ik ben heel blij dat wij dat zelf hebben kunnen doen. Maar eventuele handinspanningsdiensten hadden misschien wel prettig kunnen zijn.
0: Ja. Ja. Maar toen had u wel zoiets van, toen ging u terug naar uw eigen situatie, dat ja, u dacht van, hey, daar kan ik andere mensen mee ja, helpen.
3: Ja.
0: Juist. Oké.
2: Okay. Wat betekent het voor mensen, voor nabestaanden, maar ook voor de cliënt?
3: Betekent dat er iemand aanwezig is die vrij fris is. En de mantelzorg, die kan zich even ontspannen. Die kan slapen, rusten. Echt slapen doen ze meestal niet, omdat ze toch in hun hoofd bezig zijn. Maar rusten. En het idee dat er dan toch iemand is die hun eventueel erbij roept als er iets misgaat of als er iets niet goed gaat, dat geeft rust.
2: Ja, ja. Is dat ook wat u het meest mooi vindt aan dit werk?
3: Het geeft mij voldoening. Als de mantelzorg zegt 's morgens om 7:00 van ik heb heerlijk geslapen, dan denk ik, ziezo, die kan er weer tegen.
2: Ja, ja, ja. Is er een moment dat u zich kan herinneren aan een sterfbed dat u altijd is bijgebleven?
3: Er zijn verschillende. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie een sterven net als een bevalling. Ieder sterven is anders, iedere bevalling is anders.
2: Mm-hmm.
3: Alleen het is de andere kant op. En er zijn overlijdens vooral van jongeren. Die blijven mij het meeste bij. Van degene die jonger als jezelf zijn.
2: Ja.
3: Of in de leeftijd van je kinderen. Die blijven mij bij.
2: Is dat dan misschien ook de strijd die iemand levert omdat hij niet wil gaan? Of wat is het aspect dat daarin bijblijft?
3: Nou, daar zijn ook de verschillen in. Er zijn mensen die erin berusten. Er zijn mensen die boos zijn dat ze nu al moeten gaan. Ja, er kan onrust zijn waarvan ik niet weet waar dat wegkomt. Het kan.
2: Ja.
3: Maar dat is bij ieder overlijden anders.
2: Ja.
3: Er is voor mij elke keer weer een bepaalde drempel van in welke situatie stap ik nu.
0: Ja, want heeft u bijvoorbeeld ook wel gesprekken 's nachts?
3: Met de mantelzorg. Voornamelijk met de mantelzorg.
0: Niet met de gast, hè? Want u zei aan het begin, u noemt het bewust gast.
3: Ja, in het bijna thuishuis is het gast. En het is cliënt, patiënt in het thuis. En ik zit voornamelijk in de thuissituaties. Alleen als het bijna thuishuis me nodig heeft, ben ik ook de nachten in het bijna thuishuis.
0: Ja.
3: Maar ja, hoe moet ik dat verwoorden? De mantelzorg die wil even van zich afspreken. En diepgaande gesprekken met iemand die op bed ligt. De mogelijkheden zijn er vaak niet meer.
0: Nee.
3: Er is het bewustzijn dat verdwijnt. Het kan wel, maar het is niet. Nee, ik verwacht het niet.
0: Nee.
3: Als het zo is, is het fijn. Hoeft niet.
2: Ik kan me voorstellen dat het ook best wel een emotioneel proces is voor u. Of heb ik dat mis?
3: Tuurlijk doet het wat met emoties.
2: Mm-hmm.
3: En vooral net wat ik zo straks zei, als iemand jonger als jezelf is, of als je in gezinssituaties komt waarbij je denkt van, dat is niet prettig.
2: Ja.
3: Of er blijven jonge kinderen achter. Maar het is niet mijn familie.
0: Nee, maar u komt toch heel dichtbij.
3: Ik kom dat laatste stukje.
0: Ja.
3: Ik noem mezelf altijd wel, ik ben een schip wat voorbij gaat in de nacht. Mm-hmm. Je bent niet daadwerkelijk verbonden aan.
0: Nee, maar om uw beeldspraak even door te zetten, een schip kan heel veel deining veroorzaken. En dan bedoel ik het in uw werk als iets heel positiefs.
3: Ja. Rust.
0: Ja, waar dus nabestaanden heel veel aan hebben voor hun, de verwerking daarna.
3: Ik hoop het, want als iemand overleden is, dan komt ook de praktische zaken. En dat vraagt ook enorm veel energie.
2: Ja.
3: Dat vind ik, als ik daar een hand in een voet kan zijn, is het voor mij goed. Ja.
2: En als u dan de deur achter u dichttrekt, wat voor gevoel heeft u dan daarna? Van, moet u dan bijkomen? Of?
3: Ik ben een heel praktisch ingestelde iemand. En dan zit ik in mijn hoofd al van hoe die dag eruit zal komen te zien. Ik ben heel dankbaar dat ik weer die deur achter me dicht mag trekken. En dat de dag weer voor je ligt. En dat de vogels weer fluiten. En ik mag weer.
2: Ja. Bent u hierdoor zelf anders naar uw eigen eind gaan kijken?
3: Ja.
2: Op wat voor manier?
3: Dat je moet zorgen dat je zaken goed op orde zijn.
0: Wat voor zaken?
3: En zaken in de praktische zin van dat men weet, als ik zij plotseling of met een ziekbed komt overlijden, is er een document waarin dat al beschreven staat, maar ook dat je met je omgeving, met de kinderen, met de familie, dat je in goede harmonie bent.
0: En dat
3: bepaalt je wel.
0: Ja, en dat zou je misschien ook wel mensen willen meegeven over sterven, nabijheid.
3: Ik had laatst in een interview gezegd, als de specialist of de huisarts zegt van, meneer, mevrouw, we kunnen niets meer voor u doen, u heeft nog maar enkele weken te gaan, of ze zeggen dan, het zal niet lang meer duren. Dan zorg dat je die tijd die er dan is, goed gebruikt.
0: Juist.
3: Om goed afscheid te nemen. En maak het voor je omgeving dan daarmee makkelijker.
2: Goed.
3: Ja.
2: Hartelijk dank voor dit gesprek.
3: Graag gedaan.
2: Anna Wakker van Urk. Waker voor de Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk.

0: De Fever Dream van Alex Warren.
1: Little Geest ontvangt nieuwe inwoners met open armen. In het dorpshuis is vanavond een bijeenkomst voor mensen die sinds kort in het dorp wonen.
0: Ja, daar maken ze kennis met vrijwilligers van maar liefst 25 verenigingen in Little Geest. Daar praten we over met Arianne Bruntsman van Dorpsbelang Little Geest. Arianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom doen jullie dit?
2: In het dorpshuis in de Bosfluiten in Little Geest. Vanavond.
0: Nee, ja, maar
2: dat is... Oh, sorry, ik verstond, waar doen jullie dit?
0: Oh, oké, nee, waarom? Want het is een heel leuk initiatief, ja.
2: Ja, nee, zeker. Nou, wij merkten als Dorpsbelang dat er heel veel nieuwe inwoners in Little Geest zijn komen wonen. Niet allemaal Little Geestenaren of mensen uit de buurt van oorsprong, dus ook mensen van buitenaf. En ja, dan is het best lastig om te ontdekken wat je allemaal kunt doen in het dorp, welke verenigingen er zijn en ja, wat je als jeugd bijvoorbeeld kunt doen. Dus vandaar ons idee om iedereen eigenlijk samen te brengen en met elkaar kennis te laten maken.
1: En hoe gaat dat dan? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, er komen zoals net werd gezegd allerlei verenigingen, ondernemers, clubs, de school ook onder andere. Die komen eigenlijk in de Bosfluiten, in het dorpshuis. Die gaan daar staan met een staattafel of een promotiemateriaal. En alle nieuwe bewoners kunnen eigenlijk op een hele informele manier langslopen en een praatje maken met iedereen. En ja, zo ontdekken wat er allemaal te doen is.
0: Ja, en hoeveel mensen gaan daar op afkomen vanavond?
2: Nou, we hebben nu in ongeveer ruim 34 aanmeldingen van nieuwe bewoners. Dus 34 nieuwe bewoners. En ja, wellicht dat zich in de loop van vandaag nog meer mensen aanmelden. Maar dat is voor ons al ja, best een groot aantal. En leuk dat er zoveel nieuwe bewoners op af zijn gekomen.
0: Ja, zeker. Ja, en het is natuurlijk wat je zegt. Op een heel laagdrempelige, informele manier eens even kennis maken met wat er te doen is. En dan heb je ook meteen een ingang. Hè? Als je dan denkt van, oh, ik zou het wel leuk vinden om hier, te gaan breien of korfballen. Ik noem even een dwarsstraat.
2: Zeker, ja.
0: Dan heb je meteen ook al een gezicht. Dus dan kun je op iemand afstappen als je dan... Naar die vereniging toe gaat. Ja.
2: Ja, en het zijn ook best verenigingen of clubs of initiatieven die nieuwe leden zoeken of die graag mensen willen werven op die manier. Dus dat is eigenlijk voor beide partijen een heel leuk initiatief om op deze manier dat mogelijk te maken.
1: En hebben jullie dit wel eens eerder gedaan of niet?
2: Nee, dit is de eerste keer dat wij dit doen. Dus voor ons ook helemaal nieuw.
1: Ja, spannend. Want ik kan me voorstellen dat het inderdaad, wat Jolien al zei, een goed moment is om inderdaad bijvoorbeeld verenigingen te leren kennen. Maar misschien ook andere nieuwe inwoners.
2: Ja, zeker. Dus wat ik net zei, dus voor beide partijen eigenlijk een heel leuk initiatief. En het is ook voor de eerste keer, omdat we nu best wel veel nieuwbouw ook in Little Geest hebben. En daardoor ook constateren dat er veel meer nieuwe mensen komen, zoals ik net aangaf. Voorheen waren het veel meer Little Geestenaren die binnen Little Geest verhuisden bijvoorbeeld. Ja, en nu zien we toch echt wel veel mensen van buitenaf en onbekende gezichten. Dus dan is het leuk om met elkaar kennis te maken op deze manier.
0: Ja, superleuk. Ja, nou, dan zouden we zeggen heel veel succes vanavond. Hoe laat begint het eigenlijk?
2: 7:30 vanavond.
0: Juist.
2: En tot, dat past helemaal goed.
0: Tot in de late, of vroege uurtjes, hè? Toch?
2: Nou, ik weet niet of het zo gek gaan maken, maar we doen ongeveer tot circa 22:00. Ik denk dat dat een mooie tijd is. Maar mensen zijn altijd welkom om nog even te blijven hangen of een drankje te drinken en na te praten. Dus we hebben niet een hele officiële eindtijd, maar dat komt vast helemaal goed.
0: Ja, nou, als er een paar Brabanders of Limburgers tussen zitten, dan kan het heel laat gaan worden.
2: Nou, wie weet. Dus dat is mij nog niet bekend, maar het zou zomaar kunnen, inderdaad.
0: Oké, okay, ja. Nou, succes en ook heel veel plezier natuurlijk met elkaar.
2: Dat komt helemaal goed. Bedankt in ieder geval. En een fijne uitzending geweest.
0: Ja, dankjewel hè, Arianne.
2: Oké, tot ziens.
0: Hai, hai. Arianne Brugman was dat. Dorpsbelang Little Geest. Ja, ik vind het echt een heel leuk initiatief. Ik ben natuurlijk niet zo lang geleden zelf verhuisd. En dan merk je, ja, dat is, hoe doe je dat? Hoe ga je een beetje nieuwe mensen leren kennen? Nou ja, dan ga je zelf maar naar verenigingen toe. Maar op deze manier heb je natuurlijk een geweldig leuke combi.
1: Absoluut. Ja. Goed initiatief.
0: Het is nu 8:57. En dit was Flevoland is wakker weer voor deze vrijdagochtend.
1: Ja, zo dadelijk Flevoland Muziekland. Waarin jouw suggestie voor een lekkere start van deze vrijdag van harte welkom is. Je mag altijd een appje sturen met waar je zin in hebt en wat je toepasselijk vindt voor bij wat je gaat doen vandaag. Dus laat me dat vooral even weten. En voordat zover is, draaien we nog Landenbeat.
0: I've been thinking about you. Fijne vrijdag.

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Dus een nieuwe coalitie begint rood.
3: Ja, dat klopt. Met mijn uitdaging.
1: Ook dit is Flevoland.
4: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden. Ja.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Wordt iets minder file, denk ik.
1: Dit is Flevoland.
6: Ja, dat is, vinden wij zeer teleurstellend.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
10: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Almere staat voor een flinke financiële uitdaging. De gemeente verwacht de komende 5 jaar minstens 81 miljoen euro tekort te komen en ziet de financiële buffer bijna helemaal verdwijnen. En de Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66 voor de bouw van IJstad in het Markermeer bij Almere.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
13: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse antidronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
12: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat 328 euro kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450 euro. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
14: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
12: Het kabinet zegt de opbrengst van 1 miljard euro per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
15: Dan het verkeer van de ANWB. Er is 1 vertraging nu. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid ben je op dit moment 10 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst op de A6 in Almere in de richting van Muidenberg bij 44,6. En in Nagelen in de richting van de Emmeloord op die A6 bij hectometerpaal 100. En op de Beneluxlaan in Almere wordt geflitst in beide richtingen. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En Flevoland Muziekland voor de vrijdagochtend gaat zo meteen beginnen. First Aid Kit heb ik voor je, maar eerst beginnen we met Jarbro en People.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
19: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
22: Goedemorgen.

0: First Aid Kit en My Silver Lining aan het begin van een nieuw uurtje Flevoland Muziekland op deze vrijdagochtend. Waarin ik heel veel ruimte heb voor jouw favoriete muziek. Dus heb je een suggestie, heb je iets in je hoofd waarmee je misschien bent opgestaan, of waar je gewoon heel veel zin in hebt, waar je energie van krijgt, laat het me dan vooral even weten. Het nummer is 0320 28 50 50. Kun je gewoon een appje sturen in tekst of iets inspreken, nog leuker. En dan ga ik het zo dadelijk even voor je draaien. Ik heb een appje gekregen al heel vroeg van Ilva. Die herinnerde me er even aan dat Jeroen van der Boom vandaag met nieuwe muziek komt. En Jeroen van der Boom die is onlangs naar Amerika geweest voor een trip. En toen zat hij een beetje te mijmeren over vroeger. Hij had twee liedjes in gedachten. Luchtballon en De Liefde, die had hij al gemaakt. En hij dacht, ja, welke moet ik nou uitbrengen als single? En hij dacht terug aan de vinyltijd. Hij zei van, ja, je had altijd een A-kant en een B-kant. En hoe vaak is het wel niet voorgekomen dat dat liedje op de B-kant een hit werd. Een misschien nog wel grotere hit dan die eigenlijk als single werd uitgebracht. Hij had zoiets van, weet je wat, waarom zou ik nu ook kiezen? Ik breng ze gewoon allebei uit, kan mij het schelen. En dan mogen de radiostations gaan bepalen welke ze graag willen draaien. Nou, Ilva die had me al geappt dat ze Luchtballon het mooist vindt. Dus die ga ik dan ook even helemaal draaien.
1: Slaap je niet?

De nieuwste van Jeroen van der Boom, Luchtballon, heeft hij vandaag uitgebracht samen met het liedje De Liefde. Hartstikke nieuw en wij mogen met z'n allen bepalen wat we ervan vinden en welke we het leukst vinden. Nou, ik vond deze al wel een hele lekkere, moet ik zeggen. Blijft hangen, denk ik. Nu, Spandau Ballet.

Een liedje dat heel vaak, extra vaak gedraaid wordt tijdens de Olympische Spelen als er weer goud is binnengehaald. Spandau Ballet en Gold hier bij Flevoland, in Flevoland Muziekland. En het spelletje Kiek, Kiek de Kiekendief, die is weer lekker druk geweest. Hij is in de kleedkamer geweest bij Robin Mitchell. Hij is Almeerder, die wordt klaargemaakt voor zijn rol in de musical over Willem van Oranje. En op de rechterfoto is iets weggepikt ten opzichte van de linkerfoto. Maar ja, wat is dat? Er is heel veel te zien op de foto, dus het is misschien even puzzelen, even meezoeken. Ik zie een hoop pruiken op de achtergrond staan. Twee mensen die Mitchell is aan het mooi maken zijn. Hij zelf natuurlijk ook. Maar ja, er is toch wel iets anders. Zie jij het verschil? Dan kun je dat doorgeven door even te bellen. 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven natuurlijk op onze site omroepflevoland.nl. Doe het dan wel voor 11 uur. Want dan kun je nog meedoen. En misschien wel later vandaag aan het prijzenrad draaien. Maak je kans op hele leuke prijzen. Dus omroep.

0: jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hatsje. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: 2:08. Goedemorgen. In Flevoland worden relatief gezien steeds minder kinderen geboren, blijkt uit regionale geboortecijfers van het CBS. Per vrouw daalt het aantal geboren kinderen gestaag. Was dat ruim 10 jaar geleden nog 1,75 kind, nu daalt dat naar 1,5 kind per vrouw. Op Urk blijft dat aantal stabiel. Overigens krijgen de vrouwen op steeds latere leeftijd kinderen. Nu is dat gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. In 2000 was dat nog 29 jaar en 1 maand. Almere staat voor een flinke financiële uitdaging. De gemeente verwacht de komende 5 jaar minstens €81 miljoen tekort te komen en ziet de financiële buffer bijna helemaal verdwijnen, schrijft burgemeester Hein van der Loo in de voorjaarsnota. Een nieuwe coalitie moet daarom jaarlijks zo'n €10 miljoen bezuinigen of extra inkomsten zoeken, bijvoorbeeld via hogere belastingen. De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66 voor de bouw van IJstad. Deze stad in het Marker en IJmeer moet tegen Almere aankomen. Er zou plek zijn voor 60.000 woningen. Het kost volgens D66 20 miljard. Volgens andere partijen wordt dat veel duurder. Ze wijzen er ook op dat het om een beschermd natuurgebied gaat. Tot zover het regio nieuws. Je leest het allemaal terug op onze site omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken noemt de inslag van een Russische drone in een flatgebouw een serieuze schending van het internationaal recht. De inslag gebeurde in een Roemeense stad vlakbij de Oekraïnse grens. 2 mensen raakten licht gewond. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die denkbeeldige grens steeds verder op. En bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf.
11: Vanochtend wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af in Flevoland. En af en toe valt er nog een klein beetje regen uit het wolkendek. Nou, vanmiddag breekt de zon vaker door en dan wordt het echt broeierig warm. Met temperaturen die oplopen tot ruim boven de 25 graden. Er staat ook maar weinig wind. Vanavond en vannacht zou dan plaatselijk een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. Maar op de meeste plaatsen lijkt het allemaal wel mee te vallen met de buiigheid. En komende nacht volgen vanuit het noordwesten weer brede opklaringen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. En het weekend ziet er vervolgens schitterend uit met veel zonneschijn. Zowel zaterdag als zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. En de middagtemperatuur ligt daarbij rond een graad of 24.
9: Dankjewel. Dan het verkeer van de ANWB. Er is één vertraging op dit moment. De N715 Mark Nessen richting Kruil. Tussen Luttelgeest en de N351 ben je op dit moment 5 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst op de A6 in Nagelen in de richting van Emmeloord bij hectometerpaal 99,6. En Flevoland Muziekland gaat verder met Taylor Swift, Anti-Hero. Goedemorgen.

0: Paul Young en Come Back and Stay. En daarvoor nog Anti-Hero van Taylor Swift.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: We gaan terug naar het jaar 2003. Het was heftig jaar voor het Koninklijk Huis. De Nederlandse regering trok de toestemmingswet voor het huwelijk van prins Johan Friso en Mabel Wisse-Smit in. Premier Balkenende oordeelde dat ze de Tweede Kamer onvolledig had geïnformeerd over haar verleden en contacten met crimineel Klaas Bruinsma. De vogelpest brak uit en dat was een hele zware uitbraak. We kregen ook te maken met SARS. Dus wat dat betreft allemaal niet heel veel positieve dingen. Maar wat wel heel positief was, was dat Idols op televisie kwam en ontzettend populair werd. De allereerste editie kwam in dat jaar uit. Gigantische hit zorgde voor tienduizenden gillende fans. Ja, en de winnaar was dan misschien wel Jamai. Maar Jim, die scoorde ook maar hit na hit.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 2003 met Jim en Tell Her. Hoor je nu bij Flevoland.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het een van de meest mooie liedjes van dit moment. De nieuwste van Bruno Mars, Risk It All heet hij. En die hoorde na Jim en Tell Her. Stond op nummer 1 in de hitlijsten in 2003 van deze week. Zo dadelijk de polderplaat van deze week. Die is voor Marco Kraats. Maar eerst de Hollies. He ain't heavy, he's my brother bij Flevoland.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoort.
3: Minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: FM.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen de reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm, de temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen, met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Weken. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annet Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het coronaherstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer. Het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Kitchen. Dit is het nieuws op RUC FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Rubin FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
2: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
1: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
3: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
1: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Urk FM. Met Ommekieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Graciele van Sloten. Dit is Ommekieke.
5: Ja, hallo allemaal. Het is weer tijd om weer te roggen te gaan in de tijd. We nemen weer een duik in de geschiedenis en dat is dit uur wel heel erg vaar. De dag van vandaag, 29 mei dus, was droog. Het was misschien een lekker zonnetje. Temperatuur lag op 23 graden en het wordt later in de week nog warmer. En op televisie kijken we naar de Fabeltjeskrant, naar Peppy en Kokkie en naar de Muppet Show.
6: En bij de slagerij van V&D... Die had je in die tijd dus nog. Was een kilo gaak 6,50 gulden. Dit is het Urkernijs en muziek van maandag 29 mei
4: 1978.

0: Ja, dat was You Owe Me van Luf. Luf, Nederlandse trio waar onder andere Patty Braat in zat. Sting op nummer 26 in de top 40 van 29 mei 1978. Ja, mijn vader en ik binnen weer lekker in de kraan te duikt van 29 mei 1978. En het was een bijzondere week voor de Urker brandweer. De Nije brandweerkazerne was namelijk officieel geopend. Dat gebeurde door burgemeester Buys en wethouder Verhoef, oud-brandweerlieden en vertegenwoordigers van de politie. Uiteraard was er ook lieden van de huidige brandweerkorps aanwezig. De kazerne was gevestigd in het voormalige gebouw van het WSW aan de Noord. De verbouwing was het onder Urker bedrijven zoals Bouwbedrijf Oost en Skiltersbedrijf Koenen. Het resultaat was een modern gebouw waar de brandweerlieden de lui zijn werk goed konden doen. Van de bedrijven kreeg de brandweer nog een paar mooie cadeaus. Een tafeltennistafel, een koelkast, een fourneus en een frituurpannen. Het gebouw is vorig jaar gesloopt nadat de brandweer naar een Nije kazerne ging. Op de grond komt op termijn een woonlocatie voor mensen met autisme.
1: Ja, en het was trouwens een bijzondere editie van het Urkerland, die van 29 mei 78. Want er worden uurs en uurs bezorgd. En dat omdat er binnenkort gemeenteraadsverkiezingen aan worden. En aan de krant was een speciale verkiezingskraan toegevoegd. De komende verkiezingen betekenen ook weer diverse verkiezingsadvertenties. Zo kondigde de SGP een bijeenkomst aan in de Maranatenkerk, met onder meer een inleiding van kandidaatraadslid Jan Schraal over het thema Een volk in gevaar, met een vraagteken erachter. En verder was er ook de huidige SGP-raadsleden aanwezig om vragen te beantwoorden.
0: Het was weer examentijd en dan is het altijd de vraag met wat voor vragen de examenmakers aankomen. De leerlingen van MAVO 4 hadden het bij het vak Nederlands een beetje gemakkelijker dan normaal, want een van de teksten waar ze vragen over moesten beantwoorden ging over vis. Het was een tekst van een deskundige op het gebied van visserijen over het belang van vangstbeperking op de Zuiders- of op de Noordzee. Een onderwerp dus voor je een Urker MAVO-leerling niks nijs vertellen. Het Urkerland schreef dan ook examenvis dus in plaats van examenvrees.
1: Nou, laten we hopen dat het ulpen net voor alle mensen die destijds het MAVO 4 examen dingen. Nog even over de gemeenteraadsverkiezingen. De fracties van de ARP en de CHU die hadden een historische bijeenkomst gehouden, want het was voor het eerst dat de twee partijen samen bij een kanger waren. Ze zouden weliswaar nog niet als één partij aan de verkiezingen meedoen. Landelijk dingen ze dat al wel, als het CDA. Maar er was dus al wel toenadering. Voorzitter Perenboom van de CHU op Urk zei dat het een mooie ontwikkeling was dat de twee partijen elkaar gevonden hadden in een tijd van juist scheuringen op Urk, zowel politiek als kerkelijk. Hij zei: ik hoop vurig dat er binnenkort op Urk een geboortekaart van het CDA kan worden bezorgd, want de Pinkstergeest bundelt ons samen. Zo direct hoorde je in dit programma maar over die gemeenteraadsverkiezingen onder andere de vraag, of antwoord op de vraag, welke partij is nou het grootste worden? Eerst is hier muziek van Robert Palmer.

0: Susie Quattro en If You Can't Give Me Love. Als je nou nieuwsgierig bent en je wil weten hoe hoog dit nummer in de top 40 gekomen is, en je gewoon naar Wikipedia, de site die alles weet, dan zou je denken, het is helemaal geen succes geweest. Want op Wikipedia staat dat hij in Nederland niet scoort het. Maar dat is niet waar. Of eigenlijk moet ik zeggen, het is wel waar, want het zelfs op nummer 4 stond in de top 40. Op 29 maart 1978 begon de reizen van If You Can't Give Me Love in de top 40 op nummer 20, want daar kwam hij binnen. En daarvoor hoorde je Best of Both Worlds van Robert Palmer. Die sting één plek in leger op nummer 21 in de top 40. Nou, ik had het net al over de gemeenteraadsverkiezingen. Die worden 2 dagen na 29 maart op 31 maart houden. Dus niet in maart, zoals tegenwoordig altijd het geval is. En voor het eerst worden de uitslagen bekendgemaakt tijdens een speciale verkiezingsavond in de Ark. En die worden georganiseerd door de gemeente en door het Urkeland. De uitslag was vooral voor de ARP een toegevaller, want de partij ging van 4 naar 3 zetels en worden daarmee even groot als de SGP. Gemeentebelangen won 1 zetel en kwam doorduur op 2. En de RPF, die voor het eerst meeding, kwam in de rood met 2 zetels. Maar omdat de ARP en de CHU na de verkiezingen als 1 fractie verder gingen, waren ze in de praktijk de grootste geworden met in totaal 5 zetels.
1: Een opvallende kandidaat voor de gemeenteraad was Joop van Eck, die voor de ARP op de lijst sting. Hij sting op nummer 7 en was daardoor eigenlijk kansloos voor een plekje in de gemeenteraad. Maar door een actie van een groep jongeren kreeg hij toch nog een zetel. De jongeren vonden Joop de luizen man voor de jeugd.
0: Bij de korte berichten bij plaatselijk nieuws in het Urkeland stingen, zoals ja, bijna elke week, opmerkelijke gevallen van puur vandalisme. Zo was een deusjacht in de haven van binnen compleet vernield. In de Noost was er voor 1000 gulden aan spullen gestolen. De totale schade was volgens het Urkeland 5000 gulden. De Deurse eigenaar die het schip, dat heette de Caligula, een week lang onbeheerd in de haven had laten leggen, die ding aangifte bij de politie. Een lange vuurbiel van criminaliteit was de inbraak in de Urker Uienfabriek. Een 17-jarige jongen uit Kreil was door de politie aanhouden omdat hij spullen had gestolen uit de fabriek. Dat was voor hem niet zo moeilijk omdat hij de warkte en dus vrij toegang had tot het gebouw. De schade van die inbraak die was niet bekend.
1: En ik neem aan dat hij daarna ook niet meer welkom was in die eierfabriek.
0: Ik denk dat die 17-jarige jongen in Kreil op zoek was naar een naaibol.
1: Op de Veluwe was een polio-epidemie ontstaan. Vooral onder kinderen die niet ingeënt waren tegen de ziekte. Het ging dan vooral om kinderen en jongeren uit reformatorische groepen die principieel tegen inentingen waren. Ook op Urk speelde het een probleem, al dus de Urker eusartsen. En die hadden het zelfs over een onverantwoorde situatie. 35% van de Urkers onder de 27 jaar was niet ingeënt. Daardoor zou er in juni een extra mogelijkheid komen om alsnog een prik op te halen bij de dokters.
0: Tot zover dit tweede Nice Blocks. Direct hebben we ook nog Nice van buiten Urk. En dat speelde zo begin juni, eind mei 1978. Speelde zich dat vooral of in Zuid-Amerika, om precies te wezen, in Argentinië, waar het WK voetbal op het punt sting om te beginnen. Maar daarover, direct maar.

0: Er stonden nogal wat klassiekers in de top 40 van deze week. Ik bedoel, we komen ze direct op nummer 1 met een plaat die we nog steeds kennen. Ik ken ze direct ook nog muziek van ABBA, van Gary Rafferty, van Hot Chocolate, van allerlei artiesten. En allemaal muziek die je nou, bijna 50 jaar later, nog steeds regelmatig te horen kregen op radio en televisie. Dus een bijzonder jaar was dat, 1978, qua muziek. Dit was Stayin' Alive vanzelf van de Bee Gees op nummer 37 in de top 40. En daarvoor Wishing on a Star van Rolls Royce in sting op nummer 29. We gaan verder met het internationale Nice. En Clachelle, beginnen ermee. Want het ging over iets op sportief gebied. En dat is Jubel op het leven schrijven.
1: Het ging over het WK voetbal. Want dat sting op het punt van beginnen. En in Argentinië. Nederland was gisteren naar dat land vertrokken en had zijn intrek innemen in het trainingskamp in het westen van het land. Die plekken lag ver van de bewoonde wereld, maar was wel in de buurt van de stad Mendoza, waar Nederland zijn 3 poelenwedstrijden moest spelen. De eerste wedstrijd was op 3 juni en dat was tegen Iran. Die wonnen ze met 3-0. Er was wel heel wat te doen over dat WK, omdat Argentinië toen geregeerd werd door militairen die het niet zo nauw namen met de mensenrechten.
0: Om het maar eens heel voorzichtig uit te drukken. Ook prinses Beatrix en prins Klaus was een opreizen, maar dan naar de andere kant van de wereld. Ze gingen op staatsbezoek in Australië. Het Algemeen Dagblad vond het wel opmerkelijk dat ze juist nu gingen, omdat in Nederland net de zomer begon, maar in Australië begon net de winter. Ondanks het koude weer door hadden de prins en prinses er veel zin in. Vooral het contact met de honderden Nederlandse emigranten die volgens de kranten erg enthousiast waren. Veel aanen worden er geschudderd en dat beloofde wat voor de rest van het staatsbezoek dat maar liefst 3 weken zou duren.
1: En behalve het WK in Argentinië was er nog maar voetbalnijs. En dat ging over een man die heel erg gemist wordt op het WK. Namelijk Johan Cruijff. Die wou namelijk niet mee, maar hij had ook wat anders te doen. In het weekend waarin Oranje naar Argentinië ging, nam Johan afscheid van FC Barcelona, waar hij een paar jaren voetbald had. De afscheidswedstrijd ging tussen Barcelona en Ajax, die Barcelona won met 3-1. Cruijff zelf kon maar een uur mee spelen omdat hij met een buikblessure van het veld af moest. In het najaar van 1978 zou er in Amsterdam nog een afscheidswedstrijd gespeeld worden tussen Ajax en Bayern München. Die wedstrijd zou een afgang worden voor Cruijff en Ajax, omdat de Duitsers met 8-0 wonnen.
0: Ja, om die reden een legendarische wedstrijd te worden. Maar niet om de goede reden eigenlijk, hè. Ja, het was 1978. Het was de tijd waarin de computer langzaam maar zeker zijn intrede ding in bedrijven en kantoren. Maar er was nog wel veel koudwatervrees. Wat moest je nou met zo'n groot ding? En wat kon je er eigenlijk mee? Om die vragen te beantwoorden organiseerde een softwarebedrijf een 3-daagse kennismaking met de computer, waardoor je er niet maar bang voor hoefde te wezen, al dus de advertentie. Iedereen kon zelf ervaren wat je allemaal kon doen met die PC. En alles ging heel vertrouwd, want het bedrijf verzekerde je dat alles wat je met de computer dingen veilig bewaard zou blijven. Nou, ik hoop dat een boel mensen in die tijd wel over de over de grens heen getrokken ben om toch te beginnen met die computer. Dat was het belangrijkste Nice van Beut en Urk van maaien 1978. Ze dreigden hem nog maar Nice van Urk zelf, het sport Nice. En wij het ook over de 12e provincie. Ging Urk dan nou wel of niet in mee? Ze direct hoorde je ja of nee. Eerst is hier Gary Rafferty en Baker Street.

0: je nou in buitenland komen en jij het over muziek van ABBA, je noemt dit nummer Eagle. En een grote kaart staat degene met wie je praat en je een beetje in glazen gang kijkt en zegt van Eagle, dat nummer ken ik helemaal niet. Dat kan kloppen, want het was alleen maar in Nederland een singeltje. De B-kant, Thank You For The Music, dat was dan in Angerlanden weer de A-kant. En ja, dat is wel een klassieker geworden. En dit Eagle was dus alleen in Nederland een succes. En een groot succes, want in de top 40 van 29 maart 1978 sting je op nummer 10. Klaasjelle, we gaan weer naar het nice uit de krant van die week. In het eerste bericht, dat gaat over iets wat voor, in ieder geval voor de jonge generatie, iets heel normaal is, namelijk Nederland telt 12 provincies. En die 12e en jongste provincie is Flevoland. Maar in 1978 worden er nog iets anders over gedacht.
1: Ja, want de Urk-politiek zag weinig in die naaie 12e provincie, waar Urk dus ook bij zou moeten horen. De gemeenteraad was vroegen door de minister om een advies uit te brengen. Bij Overijssel bleven of onderdeel worden van de naaie provincie IJssel, of nou ja, toen worden dat dus nog IJsselmeerpolder genoemd, waar ook de Noordoostpolder, Dronten, Lelystad en Almere bij zouden horen. De meeste partijen wouden liever bij Overijssel blijven, omdat die provincie goed zou wezen voor Urk. Bovendien zou het allemaal ook afhangen van wat de Noordoostpolder zou willen. Als die bij IJsselmeerpolders wil horen, het Urk maar weinig in te brengen, vonden de partijen. Alleen gemeentebelangen zag wel wat in de naaiprovincie. Dan worden de verbindingen met de rest van de polders vast en zeker ook veel beter, voorspelde raadslid Klaas Kofferman.
0: Alleen dat zou nog decennia duren voordat de verbindingen met bus en dergelijke, met bijvoorbeeld Lelystad en Almere, iets beter zou worden dan wat het al die tijd west had. Het Blue Lake Choir uit het Amerikaanse Michigan zou in juli weer op bezoek komen op Urk. 2 jaar nadat het jeugdkoor Irak Alles was geweest. Dat was zo goed bevullen dat het koor terugkwam. Daarvoor was een welgastgezin nodig en die worden opgeroepen om zich te melden. Er zou 1 concert op Urk gegeven worden in de Bethelkerk. Nou, ik word toch een beetje nieuwsgierig door dit bericht, want dat Blue Lake Choir zou daar bijvoorbeeld nog bestaan. Nou, dat bestond nog steeds. Is onderdeel van het Blue Lake Fine Arts Camp, waar duizenden Amerikaanse jongeren elke zomer bij elkaar komen voor muziek, dans, drama in andere kunstvormen. En dat Blue Lake Choir, dat treedt dus nog steeds op. Alleen niet op Urk, want daar ben ze al heel erg lang niet meer geweest.
1: Misschien moeten ze maar weer eens een keertje terugkomen.
0: Nou, lijkt mij wel een goed idee.
1: Ja, dat leek mij ook wel leuk, eerlijk gezegd. Ja, we gaan verder met het volgende nijs. In de Poort was een fotowedstrijd georganiseerd voor Urker amateurfotografen. Maar liefst 600 mensen hadden de expositie bekeken. De mooiste foto worden gemaakt door Dirk Korf. Volgde de foto's van Albert van Frankenhuizen, Brand van der Pol en K. Keuter. Wie de mooiste foto's wou zien, moest even langs fotowinkel Fotobaars aan de Pyramideweg. Want daar worden ze in de etalage neergezet.
0: Het was de thee van visquota en vangstbeperkingen. En die worden op Urk nooit echt enthousiast ontvangen. Maar in het Urkland van 29 maart sting een stukje uit de Volkskrant met daarin de positieve gevolgen van vangstbeperking. Want het ging bijvoorbeeld weer heel erg goed met de haringstand in de Noordzee. Al een paar jaar mocht er niet op haringen gevist worden, omdat er zo weinig van was. Maar volgens biologen was de stand met zo'n 100.000 tonnen gegroeid. Dat zou kunnen betekenen dat er over een paar jaar weer echte Hollandse nieuwe kon worden gevangen. Maar daar was die 100.000 tonnen nog niet genoeg voor. Er was een minimale stand van 800.000 tonnen voor nodig. Nog even geduld dus. Dit is Urk FM met Ommekieken elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Op zaterdag tussen 12 en 10 de herhaling. En de rest van de week kun je ons dag en nacht beluisteren via urkfm.nl. Dit is muziek. Je zou denken, is dit wel uit 1978? Ja en nee, het komt uit 1969, maar het wordt in 1978 op Night een top 40 succes. Only

0: Ja, dat was Met de Vlam in de Pijp van Henk Wijngaard. Dat is ook weer zo'n plot die we vandaag de dag nog steeds heel goed kennen. Hij sting op nummer 8 in de top 40 van 29 mei 1978. En door vuur hoorden we Only a Fool van Mighty Sparrow en Byron Lee. En die sting een plekje lager op nummer 9. We gaan nu naar het sportnijs, want ik ben weer eventjes in de kraan te duiken naar al dat sportnijs. Nog een paar dagen en dan was het weer zover. Dan mocht er weer gepoerd worden. Heb je je vergunning in orde, dan kun je die ophalen bij Vissersport. Al is Vissersport niet erg bleren. Ze tellen 150 leden, maar dan de helft. Die werken niet genoeg mee. Ook betaalden ze de luizen kosten niet, waardoor het lastiger en duurder wordt voor Vissersport. Zaterdag was er een duivenwedstrijd in Compiègne in Frankrijk. Hier worden er eerste en tweede. De twee duiven van T. Woord werden eerste en zevende. En de duiven van T. Hakvoort werden tweedes en vierdes. Dat waren niet de enige duiven die voor Urk vleugen. 550 Urker duiven vleugen een afstand van 420 kilometer.
1: Daar binnen nogal wat. 520.
0: Dat was het 750.
1: Zo. Ja, Urk is altijd al een duivendorp west, om het zo maar te zeggen. Ja, tot zover het sportnijs van 29 mei. Ja, je merkte echt wel dat het seizoen een beetje aan het einde was. Ging voetballen maar, ging basketballen maar. Dat zal de komende weken nog wel, zullen we dat nog wel vaker constateren, denk ik. Als we weer teruggaan in de tijd naar een bepaald jaar. Dit keer is het 1978. Ze trekt nog het nice. Dan hebben we een ander jaar vanzelf. Ik zeg nog niet welk jaar. Het is een jaar uit de jaren 90. Dat is het enige wat ik ervan verklap. We gaan naar het nummer 6 in de top 40 van 29 mei 1978. Hot Chocolate, Everyone's a Winner.

Hot Chocolate en Everyone's a Winner. Nou, Clichel, het wordt weer tijd om het boek van 1978 dicht te slaan. Zo direct dan openen we weer een nightboek. Een nightboek van een jaar in de jaren 90. Noemen we het Not Nice. Maar we sleutelen zelf af met de nummer 1 van 29 mei 1978. Het was Boney M. en The Rivers of Babylon. Tot zo, Not Nice.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS.
0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM. Met Ome Kieken. Troggen in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieken.
4: Ja, dames en heren, welkom bij het tweede uur van Ommekieken. We gaan vandaag terug naar, zoals mijn vader vuurde naar zo zijn, naar een jaar in de jaren 90 van 29 mei. Het was een mooie zomerse dag met een temperatuur van 25 graden en veel zonne. Wel sting er een oostenwind, kracht 6. Op de televisie kijken we naar de Cosby Show, Allo Allo, en naar de laatste aflevering van het seizoen van wat de Volkskrant de slechtste soap van Nederland noemde, Goede Tijden, Slechte Tijden.
5: En een bloemkool bij Albert Heijn kostte 1 gulden 99. Dit is muziek in het Urkernijs van vrijdag 29 mei
3: 1992.

0: Vrijdag 29 mei 1992. Dat is het jaar waar we het komend uur, of de dag waar we het komend uur aandacht aan besteden. Ook met muziek uit de top 40 van diezelfde vrijdag. Er stinkt niet zoveel Nederlandstalig in. Dit was een van de weinigen. Henk Westbroek met Waar ze loopt te wandelen. En die stinkt dan ook nog eens heel erg leeg op nummer 38. Ja, wij in het Turkse land er uiteraard ook op Noorsloon Klajelle. Ik kwam wat tuggen over de Hollandse Nieuwe. De haring die weer introduceerd worden. En dat betekende elk jaar weer een traditioneel plaatje in het Turkse land. De burgemeester die de eerste haring uitreikt kreeg van een Urker visangeloor. Dit keer was de eer aan Piet en Leen de Baarsen die de burgemeester en zijn vrouw konden verrassen met een lekkere haring. En zo was het erg, of elk jaar wordt gezegd, en zo schreef de klant ook, er werd vastgesteld dat de maatjes dit jaar van uitzonderlijk hoge kwaliteit en bijzonder lekker weghappen. En daar is was op de foto te zien in het klant met de gebroeders Baarsen en de burgemeester, die allebei zo'n harekie naar binnen lieten glijden. Het zag er aardig lekker uit en als je dat dan ziet, dan kreeg ik zin in.
1: De gemeente Urk gaat zich aansluiten bij de VVV in Flevoland. Dat besluit kwam er niet zomaar, want er worden eerst lang over gepraat in de gemeenteraad. De SGP en de RPF waren fel tegen het plan omdat ze bang waren dat het toerisme op Urk, en vooral het toerisme op zondag, daardoor alleen nog maar verder zou groeien en dat zagen de twee partijen absoluut niet zitten. CDA, CH85 en de RPP dachten dat het wel mee zou vallen en dat we altijd nog ons eigen beleid konden voeren, ook al waren we aan aansluiten bij de Flevolandse VVV. Het voorstel worden aangenomen met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
0: Het was de dag van de zeevisserijenwest en dat was de aanleiding om de productschapsprijs, probeer dat maar eens 7 keer achter elkaar als snel te zeggen, voor platvis uit te rekken. De bemanning van de UK22, de Stella Polaris, die kreeg deze prijs in Scheveningen uitgereikt. De broers Albert Johannes, Reinier en Paul Romkes en luizenneven Ab van den Berg waren in de afslag van Scheveningen duur het productschap in het zonnetje in de zet. Een van de redenen dat ze de prijs kregen was het feit dat ze de enige Nederlandse kotter waren die de Deense snurvaartvisserij uitoefenden. De Ile Zoemer wordt erbij 2 keer per week vis aan de land. Verser en mooier kan de vis dan ook niet wezen, luidde het juryrapport. Overigens moest ik aan dit bericht ook denken toen ik gisteren het Urkeland las met op de vuurpagina het nice over de UK22 van Nou, die vorige week een aanvaring had. En de scholden die veel bepoold niet meer. Maar dit was dus de UK22 in 1992.
1: Oh, dat is wel aardig toevallig dan.
0: Ja.
1: We gaan deur. Jannie Veninga, de vrouw van de burgemeester, opende de fototentoonstelling Urk Kiekt in het hervormd centrum. Op de expositie binnen foto's te zien van amateurfotografen uit Urk en uit de omgeving. Die hebben de lui zijn mooiste opnamen aan de levert en dat levert een mooie en afwisselende tentoonstelling op. Er is verder geen speciaal thema aan verbonden. Er waren ook prijzen uitgereikt en dat wordt bepaald door een jury onder leiding van Ritse Brouwer, de fotograaf van het Urkeland. En wie waren de winnaars? Klaasjelle en Johan.
0: Wij allebei?
1: Nee, wij niet. Want ja, toen was ik er nog niet. Toen, want ik ben pas veel later gebeuren. Mm-hmm. Maar het waren Klaasjelle Kofferman en Johan van Sloten. En dan nogmaals, niet mijn va, maar een andere Johan van Sloten.
0: Precies, en Klaasjelle Kofferman

0: bessenmejaand en gewoon aan de slag. En niet denken, die rommel is niet van mij, want dat zegt iedereen. Als nou iedereen af en toe zijn ginkje even aanvecht, kregen we vanzelf een schonere buurt. En zo is het, of niet?
1: Nou, inderdaad.
0: Dat is waar dit eerste Niceblok van 29 mei 1992. Begonnen muziek van een van de populairste groepen van dat moment. Wet, wet, wet, more than love.

0: hoorde een eerste Wet Wet Wet met More Than Love op nummer 9 in de top 40. En dan All Crowded House, die ding het heel wat minder, want die zingen op nummer 37 van de lijst. Met dit grappige Weather With You. Dit is RKFM, dit is Ommekieken. Elke week gaan we terug in de Urkerteet. Gaan we terug in de Urkergeschiedenis. Om te kijken wat er vroeger allemaal in het Nijs was. Dit uur is 1992. En ja, bij Nijs over klassieke muziek, Klaasjelle.
1: Ja, want het gebeurt niet vaak dat een opera of operettevereniging een uitvoering geeft op Urk. Dat gebeurde wel in mei 1992 toen La Mascotte uit Emmeloord een uitvoering gaf in de Schelp. Normaal kunnen daar 1500 mensen in, maar nou ult het op bij een paar honderd. Dat was voor La Mascotte geen reden om zich minder goed in te zetten, want ze zetten volgens het Urkland een topprestatie neer. Het stok dat ze opvoerden, Ite Bruluft op Schokland, een verhaal over drie zusjes waarvan er ene gaat trouwen. Ondertussen kreeg de café-eigenaar een oogje op een andere zusje, Aaltje, maar er is nog een andere man die er wel leuk vindt. Heel wat verwikkelingen dus, met één rol voor een Urker solist, Joukje Visser.
0: En dan een visie wat eigenlijk nog geen visie was. De coöperatie, die al deze week open huis in het paand aan de handelskade, vanwege het 70-jarig bestond. Maar dan dat was het eigenlijk ook niet. Het grote feest komt over 5 jaar als de coöperatie 75 wordt. En dus worden nou klein aan. Maar tot verbazing van vuurzitter Jan de Boer kwamen er heel wat belangstellenden toch een kijkje nemen.
1: De SVU kreeg een subsidie van 140.000 gulden voor de nijbouw van kleedkamers op de Vormt. Daar was grote behoefte aan omdat de clubs steeds groter worden. De meeste fracties in de gemeenteraad vonden het een goed plan, behalve de SGP. Die had zakelijke en principiële bezwaren tegen het plan. Dit kost ons adem voor geld en het komt uiteindelijk maar een klein deel van de bevolking ten goede, zei fractievoorzitter Timo Kaptein. Nou, die kleedkamers die binnen er uiteindelijk ook komen. En het is maar goed ook dat die er komen binnen, want SVU is sindsdien nog heel wat gegroeid.
0: Ja, precies. De gereformeerde gemeente van de Sionkerk die beleefde deze week een heugelijke dag, want dominee Koster zou de eerste pol slaan voor het naaie kerkgebouw. Door de groei van de gemeente was een nijtgebouw aan de nodig. De naaie kerk zou later dit jaar, van 1992 dus, opgeleverd worden. Omkijken dus op RKFM, dat betekent ook muziek van alle richtingen, alle soorten. Wat dacht je van een Amerikaans meidenkwartet? En Vogue, My Lovin'.

0: je luisterde naar Do It To Me van Lionel Richie hier op Ommekieken, op Urk FM. Lionel Richie sting met een nummer op de nummer 15 van de top 40 van 29 mei 1992. Zo, dat is in ieder mond vol. Ja. Daarvoor hoorde je My Lovin' van En Vogue. En die sting drie plekjes lager op nummer 18. We gaan deur naar het internationale nijs, want we gaan weer eventjes een kijken in de kranten van Beuten Urk.
1: Ja, zeker. En er was het nodige te beleven Beuten Urk in Nederland, maar ook door Beuten. In Europa spuwde vooral het nijs over de oorlog in het voormalig Joegoslavië. Die oorlog wordt steeds erger. Nadat het Servische leger een marktplein in het Bosnische Sarajevo had bestookt, waarbij 18 doden waren gevallen, hadden Amerika en Europa zware sancties ingesteld. Zo kreeg Servië geen olie meer van de VS en stopt Europa alle angel met dat Balkanland. De oorlog in de regio die brak uit nadat Joegoslavië in 1991 uit een kangerenvullen was.
0: Het vorige uur hadden we het over het WK van 1978, maar ook in 1992 speelde het Nederlands elftal op een internationaal toernooi. Dat was het EK in Zweden. Oranje ging daar naartoe als favoriet, want het was per slot van rekening Europees kampioen. Gisteravond speelde het Nederlands elftal een oefenwedstrijd tegen Oostenrijk. En Nederland won die wedstrijd met 3-2 door een doelpunt in de allerlaatste minuut. Het is trouwens nog onzeker of Joegoslavië mee mag doen op het EK, want door een boycott zou het team wel eens weg moeten blijven. In dat geval wordt Denemarken opgeroepen. En we zijn nu dus 34 jaar verder. En dat Denemarken opgeroepen werd, dat is eeuwig historisch blijken, want ze werden uiteindelijk ook Europees kampioen. Dus een land wat eigenlijk niet mee zou doen, omdat ze
1: zich niet
0: te plaat staan, werd gewoon Europees kampioen.
1: Ja, met dus dat team dat niet vuurbereid was, niet getraind was enzovoort. En inderdaad worden kampioen in Zweden.
0: Ik hoor nog wel eens, of ik heb wel eens een lezen dat ze dan op het strand waren. Ja. En dat ze toen toren kregen van, nou, jullie moeten naar Zweden voor het EK.
1: Ja, precies. De examens die waren afgelopen. Op de laatste dag stingen er bij de MAVO, HAVO en VWO vooral wiskunde en scheikunde op het programma. Gemakkelijk waren deze examens niet volgens de kranten. Daarom worden er ook dit jaar weer flinke klaagd op de speciale klachtenlijn van het LAX. Er kwamen zelfs 900 klachten binnen en dat was toen een record. Maar inmiddels is het aantal klachten per jaar opgelopen tot zo'n 335.000.
0: Zo, dat is wel echt een hele flinke toename. Ja. Als je ziet dat het 34 jaar geleden nog 900 klachten waren.
1: Ja.
0: En het succes van het naaie softwareprogramma Windows van Microsoft is de vraag naar floppy disks enorm stieren. De verschillende fabrieken in Nederland voor de disks gemaakt worden, kunnen de vraag amper aan, vooral nou er net weer een update uit te komen is van Windows. Dankzij dat programma is Microsoft nou het grootste computerbedrijf van de wereld.
1: Ja, Windows op een floppy, ja, we kunnen nou ons niks maar bij vuur stellen, maar inderdaad, zo ging dat in 1992 en we vonden dat echt helemaal de bom als we dat dingen. Ik heb zelf ook nog op zo'n manier mijn eerste computer aangeslingerd.
0: Als ik heel eerlijk moet wezen, weet ik eigenlijk ook niet echt wat een floppy disk is.
1: Ik gewoon dat je allemaal uitleggen, Klaasje. We gingen weer terug naar muziek in 1992. Dit was de nummer 14 van de top 40 in die week. Swing Out Sister. Uit Engeland kwamen ze en ze maakten een hele fijne, vrolijke, beetje jazzy-achtige muziek. Am I the Same Girl? Sting op 29 mei 1992 op 14 in de top 40.

0: Swing Out Sister en Am I the Same Girl. Ze direct hebben we ook nog het Urker Sport Nice vanzelf van 1992. Maar eerst kijken we weer even naar het algemene Nice. Het was Emovoorts Week. En het was in die week weer een steed voor een echte ouderwetse vlaggetjesdag. Die worden gehouden samen met de dag van de waterrecreatie, zodat er een druk programma ontsteen op de versierde haven, de visserijschool, in het reddingswezen, allerlei demonstraties. Het hoogtepunt was in de middag voor de traditionele vlootschouw. Dat zag er mooi en feestelijk uit, maar na afloop moest toch geconstateerd worden dat het aantal deelnemende kotters wat tegenviel. Er waren er maar 13. Ongeveer 30.000 bezoekers waren naar de avonden komen, terwijl er was gerekend op 50.000. Toch was de gemeente tevreden. Misschien moeten we dit weer om de 2 jaar doen in plaats van om de 4 jaar, zei burgemeester Veninga. Er was dan ook prijzen voor de mooist versierde kotters. De UK 185 kreeg de derde prijs. De UK 88 van Willem Kramer de tweede prijs. En de eerste prijs was voor de UK 66 van Tjeerd Hoekstra.
1: De komende week was het weer Pinksteren en dus ook Rukkerdag. De commissie had het programma voor dit jaar bekendgemaakt. Behalve de Rukkerklederdracht was er nog maar te beleven. Zo was er mastklimmen en waandklimmen op schiepen. Het vertellen van verhalen en zingen in het Urkerdialect in het karikje aan de zee. En achter de Lemsterdijk kon je papegaai schieten. In de Singel bij de Slikhoogte was er een demonstratie van modelbouwboten.
0: Ja, en dat bent toch allemaal onderdeel die je tegenwoordig niet maar zien op Urkerdag. Dat hij een vurige week in ieder geval wel een mist, maar het programma van nou blijft ook wel mooi vanzelf.
1: Ja, zeker.
0: Wethouder Stine Kramer-Brouwer die kreeg in het museum het aandeel van aspirant onderwijzer, ja zo sting het in de krant, aspirant onderwijzer T. Hoekstra, een leskoffer uitreikt die door Hoekstra was ontwikkeld. Deze was bedoeld voor de hoogste groepen van de basisschool. De inhoud ging over de geschiedenis van Urk. En verder was er een aantal vuurwerpen opgenomen die nauwe banen hadden met het ontstaan van Urk en van de visserijen. Ook zit er informatie in over een wandelroute in de leskoffer die de leerlingen langs de historische en karakteristieke gebouwen op Urk voert. Ik ben wel benieuwd wie die T. Hoekstra nou is, want daar stond verder geen uitleg bij. Maar misschien is diegene uiteindelijk wel leerkracht geworden en het hij of zij die leskoffer zelf ook regelmatig gebruikt in zijn lessen. Dat was het eigenlijk het belangrijkste nice van Urk in maaien 1992. Ze trekt dus nog het sportnice. Eerst is hier Queen met een plaat die in 1992 op Night was uitgebracht nadat Freddie Mercury was overleden, met een toepasselijke titel Who Wants to Live Forever?

0: Right Said Fred, ben ze Laren Kinnen in 1991 met I'm Too Sexy. En dit was daarvan de opvolger. Misschien een klein beetje weggezakt in je geuren, maar het was wel een groot succes. Want het sting op nummer 10 in de top 40. Deeply Dippy van Right Said Fred dus. Clashelle, hier en ongetwijfeld weer prachtig... sport naar baankangeren zocht. Wat is er allemaal te beleven, of wat was er te beleven op 29 mei 1992?
1: Ja, woensdag, dus aankomende woensdag, dan is het een hele bijzondere dag voor ZVV Urk. De zoveelballers mogen dan wedstrijden spelen tegen Krasboys uit Volendam en Oud Ajax. Voor dit evenement is er ook veel belangstelling van buiten Urk, zowel in veel regionale dagbladen eer de lui zijn aandacht aan besteedt. Radio Flevoland wil zelfs een live uitzending maken van dit evenement. De dames van de Orca's binnen gedegradeerd uit de eredivisie. In de lui zijn eerste seizoen werden ze leste. Ze hadden zich nog wel inschreven voor het najaarseizoen. Maar doordat er een ploeg uit Amersfoort wilde promoveren, werd die inschrijving overwezen en moeten de dames volgend seizoen een niveau lager spelen. En Jan Verhoef wordt de nieuwe trainer van de mannen van de Orca's. Verhoef is geen onbekende bij de Orca's, want aardig ging hij al aan de leiding toen de ploeg nog in de eredivisie speelde. Samen met Fred van Urk loodste hij zijn ploeg zelfs naar de beste vier van Nederland.
0: Ja, Fred van Urk en Jan Verhoef, twee legendarische namen in de geschiedenis van Orca's op Urk. Bedankt voor dat sportnice van, 34 jaar geleden, denk ik?
2: Ja.
0: 1992. Ze trekt de nummer 1 in de top 40. Ook weer een bijzondere plot. Eerst hoorde je een plot die al op nummer 1 een stolen hadden. Snap en Rhythm is a Dancer. En die sting op nummer 2 in de top 40 van 29 mei 1992.

Snap en Rhythm is the Dancer op nummer 2 in de top 40. Nou, het is weer tijd om op 1992 af te sluiten, Pagelle. Ook dat jaarboek kan weer even dicht. Volgende week dan binnen we weer met andere jaren. Welke daar ben, dat hoort je volgende week. We sluiten af met de nummer 1 van 1992. Je hoort hem al. W. En Please Don't Go. Please don't go.

0: Dit is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
2: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico. The top source for tomatoes eaten in the US.
1: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
3: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
1: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon, in Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse